0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. 11 organisaties hebben samen een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. De zetel van forumleider Lidewij de Vos, die zwanger is, wordt tijdelijk opgevuld door Im Albiati. Zij was een tijd lang de voorzitter van de jongerentak van Forum voor Democratie. Voormalig Kamerleden als Thierry Baudet en Freek Jansen kwamen als eerste in aanmerking om de plek op te vullen, maar zij bedankte daarvoor. President Trump belooft met strenge sancties te komen tegen landen die Iran ook nog maar enige vorm van hulp geven. Banken, bedrijven, overheden en vliegvelden geeft hij als voorbeeld. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden of welke landen hij bedoelt, zegt hij niet. En prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar Engeland. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Radio NL. Radio NL.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
6: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL. Ja,

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiek Unie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. Rusland heeft vannacht nieuwe rakettenaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder andere woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school zijn geraakt. Er zijn zeker 5 doden en tientallen gewonden. Net buiten de stad vielen ook nog een dode en een gewonde. In Kosovo zijn 3 massagraven ontdekt met erin de resten van meer dan 20 mensen. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om Albanese slachtoffers van de Kosovo-oorlog eind jaren 90. Bij die oorlog vielen 13.000 doden en raakten duizenden mensen vermist. Bijna de helft van hen is nog steeds niet teruggevonden. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren gisteravond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Radio NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
5: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
0: Radio NL.
6: Ja,

0: oudste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Hey. Hey.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het noodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur bovenop het geluid van de races. President Trump waarschuwt elk land dat zaken wil doen met Iran. Elke vorm van steun of handel met Teheran zal leiden tot forse sancties, schrijft hij op social media. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden, zegt Trump niet. En oude tv-taallessen die tientallen jaren geleden door Teliac werden uitgezonden, zijn opeens weer populair, meldt het AD. Ze worden massaal teruggekeken in de schatkamer van beeld en geluid. Por favor, een cursus Spaans uit 1983 is het populairst, maar ook Ni Hao, een 40 jaar oude cursus Mandarijn met Astrid Joosten. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
5: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
8: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.
9: Ja,

0: Natuur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. 11 organisaties hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiekunie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. En de Champions League is ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø/Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van gisteren ongedaan maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. Het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
3: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: BMW, BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Redonbouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redonbouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redonbouw.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
7: Ja, goedemorgen. Iets over zessen op deze donderdagmorgen. Deurdonderdag 20 augustus mogen we noteren. Op dit moment nog erg rustig onderweg. Hè. Het is nog vroeg natuurlijk. Laatste dagen voor het zuiden van het land dat er nog vakantieperiode aan de klok hangt. Want ook maandag mogen daar in elk geval de kinderen weer naar de banken. En dan zie je dat het daar ook gauw weer wat drukker wordt. Nu nog 0 kilometer aan vertraging. Later deze morgen spreken we Erwin van de ANWB.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Ja, mits een file komt natuurlijk, hè.
9: Naas van Dijk!
7: Nou, kunnen wij in elk geval beginnen met het ochtendprogramma van deze donderdagmorgen. En je mag laten horen dat je erbij bent via tekst of een audio-appie.
8: Is de muziek van Radio NL.
10: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
8: Radio NL.
11: Ja,

0: Mike Pietersen en Perfect Voorbij.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, ja. Goedemorgen. 6:10 inmiddels op de donderdagmorgen. En we gaan beginnen met een nieuwe ochtendprogramma. Een nieuw ochtendprogramma voor deze donderdag. Met deze morgen uiteraard ook jouw kans op 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Normaal gesproken dan geven wij die kaarten zo rond 7:45 weg. Dat hebben we afgelopen dagen in elk geval zo gedaan. Maar eerder deze week ook de belofte gemaakt. We geven ze even een keer tussen 6 en 7 weg. En vandaag is dan die dag. Iets richting 7:00 zo ongeveer. Daar gaan er 4 kaarten uit voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Handig om te weten. En dan weet je wat je zo meteen te doen staat. Je mag straks gaan appen. Gaan wij even naar het nieuws van deze donderdag de 20ste. Het gaat over startersleningen. In de eerste helft van dit jaar zijn er meer startersleningen afgesloten dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dat meldt het kadaster, die komt daarmee naar buiten. Ruim 8% van de mensen die hun allereerste hypotheek in de eerste helft van 2026 afsloten, financierden hun woning dus ook deels met een starterslening. In 2025 was dat nog 6,4%. En kijken we even een klein beetje meer terug. Was in 2021 nog minder dan de helft daarvan actief met een starterslening. Met een gewoon of met een modaal inkomen van 48.000 euro bruto per jaar kan bij de bank een hypotheek van ongeveer 240.000 euro krijgen. En bij zo'n starterslening komt daar nog 50.000 euro bovenop. Ja, je moet het ook terugbetalen, daar niet van. Maar de eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij, is de rente daarvan 0%. De starterslening is maximaal 20% van de koopsom van een huis. Zo, en dan zijn we daar ook eventjes bij. Andere zaken, het Formule 1 weekend begint vandaag soort van officieel. Want de persconferenties zullen vandaag plaatsvinden. Het Formule 1 weekend van Zandvoort. De allerlaatste keer Zandvoort, als we de verhalen mogen geloven natuurlijk. Dit weekend inclusief sprint race. Dat betekent dat ze een extra korte race houden, ook op de zaterdag. En dat leidt tot een militaire operatie bij de NS. Jazeker, want nou, iedereen moet toch op tijd op het circuit komen. En waar normaal gesproken op een zaterdag mensen dachten van ja, weet je wat, kom voor de kwalificatie wel. En ik doe nog even een paar rondes. Wil natuurlijk nu iedereen sowieso nog wel bij de sprintrace aanwezig zijn. Die vrije trainingen, ja, geloof het of niet, sommige mensen geven 300 euro uit voor die kaarten. En die gaan er dan daarna niet het hele weekend bij zijn. Maar de NS is daar dus nog steeds druk mee bezig. De zogeheten Max Express rijdt iedere 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Goed dat gezegd hebben, dan kunnen wij nou gewoon beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. Ik heb muziek van Danny Christian, ja.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, omdat de Duitsers niet meer naar Nederland op vakantie willen. Ze vinden het te duur, dus dan moeten we de Duitsers zelf maar naar Nederland halen. Ben zo verliefd, schat. Goud.

0: René Stuurmans en Stop de Tijd. Een hele goede morgen voor de donderdag vandaag.
1: Yeah, goedemorgen Lasje en Klukken. We zijn er weer hoor. Ja. Het gaat wel op een donderdag.
0: Ja.
1: En je weet het, we hebben weer een mooie spreuk. Dus die luidt.
0: Al wat een herrie.
1: Hoera voor al het maffe en het gekke in jezelf. Je rare streken, je bijzondere hobby's, je typische humor en je vreemde manier van lachen. Je bent uniek en je mag er zijn. Nou mensen, dat is hem vandaag. En je weet het hè?
0: Ja.
1: Uit te schudden.
0: Want er staat weer een weekend voor de deur, zou ik zeggen.
1: Want er staat bijna een weekend voor de deur.
0: Welterusten, Ad. Ad heeft ook gewoon buren trouwens, hè. Dus die beginnen ook elke dag zo vroeg. Tenminste, dat neem ik even.

0: iedereen.
1: Er zijn al heel wat mensen die een poging wagen voor de kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Die geven we deze week weg in elk programma. En ik heb beloofd dat het tussen 6 en 7 zou gebeuren vandaag. Gaan we dan ook zeker doen. Wanneer is dat? Een klein beetje later, zo rond 6:15 ongeveer. Dan gaan we daarvoor de appbox openen. Betekent dat dan dat Tini van de receptie vandaag een snipperdag heeft? Ja. Nou, dat hebben we samen afgesproken, dus zij was het er ook mee eens. Dat is natuurlijk wel belangrijk, dat is het voornaamste altijd.
2: Goedemorgen, Lars. Hier met op deze donderdag. Dus morgen nog een dagje en dan ga ik een feestelijke weekend in. Mijn dochter die wordt zondag 16 en ik 66, dus gaan we een mooi weekend tegemoet.
1: Lauw.
2: Dus Lars, ciao de bako en drijven een mooi plaatje. Maakt niet uit welk, als het maar gezellig is. Ciao de bako.
1: 16 en 66, de ene moet nog beginnen met werk en de andere is bijna klaar, Bert. Dus dat zijn de vooruitzichten, man. Alvast gefeliciteerd. En dan hebben we dat even gedaan. Natuurlijk. Brenda stuurt een appie via onze app. Goedemorgen, of we Dana Winner misschien even kunnen draaien vandaag. Sjouke Eerbeek die meldt zich op naar een mooie donderdag met zo nu en dan wat buitjes. Dat is inderdaad wel waar. Deze morgen trekken er wat buien over het land. Met in de noordelijke provincies kans op een klappie onweer. Ik heb het vanmorgen ook even kort gezien in richting de studio. Toen zag ik een paar flitsen aan de horizon. Ja, het ziet er altijd zo fantastisch uit, hè. Zeker 's morgens vroeg, dat heeft gewoon wat extra's of zo, hè. Rechts was dan het ochtendrood. En een klein beetje links daarvan, dan ging het toch tekeer, joh. Hey, lekker, joh. Erik, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Laske. Zou jij ook nog eens voor mij een lekker nummerke willen draaien van Highway uit Kaatsheuvel? Van mijn ooms Hans, Ton en Jan van Mook met het liedje Lodi. Zou fijn zijn als je dat wil draaien, jongen.
1: Moeten we dat nou draaien? Nee, dat moeten we draaien inderdaad. Niet dat dat een vraag was, maar hoor ik dat nou goed? Van mijn ooms?
3: Van mijn ooms Hans, Ton en Jan van Mook.
1: Nou ja, zeg. Erik, dankjewel. Ik zit even een highwaytje onder de naald zometeen. Ja, dat is onhandig trouwens. Een highway moet je niet onder de naald draaien, want dat rijdt namelijk de verkeerde kant op. Wist je dat? Ja. Op de highway rijden ze namelijk ook links in plaats van rechts. Dat is een kleinigheidje. Maar ergens in de loods moet hier een platenspeler staan, die kan dat. Dus dan kunnen we dat in elk geval nog even regelen voor vandaag.

0: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
4: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
5: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: Rijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: In tegenstelling tot afgelopen dagen is het op dit moment niet in heel Nederland aan het regenen. Maar her en der is er een klein buitje aanwezig. In het noorden kan je wat onweer zien. Er zijn wat flitsen aan de horizon te vinden. In de loop van de morgen dan is er een steeds grotere kans op een regen- of onweersbui. Vanmiddag af en toe zon, maar de kans op een spatje regen blijft aanwezig. De temperatuur van vandaag wordt ongeveer een graadje of 20. Daar mogen we het mee doen. Gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een grote groep organisaties wil dat het kabinet de knip trekt om de infrastructuur weer op orde te brengen, schrijft de Telegraaf. Het gaat om tientallen miljarden voor bijvoorbeeld onderhoud aan bruggen en het spoor. In Roemenië is tijdens een aanval van Rusland op Oekraïne een drone neergestort. Twee Spaanse F-16's gingen voor de zekerheid de lucht in, maar verder gebeurde er niks. Er zijn geen slachtoffers. En NEC heeft niet gestund in de play-offs van de Champions League. De eerste van twee wedstrijden tegen het Noorse Bodø/Glimt werd met 3-1 verloren. Ze waren beter dan verwacht, zei NEC-trainer Schreuder.
2: Ja, is toch zonde voor de jongens. Ik bedoel, ja, een droom blijft een droom natuurlijk. En je moet natuurlijk wel beter zijn dan de ander, daar niet van. Maar ja, het was wel even mooi voor ze geweest, toch? Champions League in de Goffert. Maar we hebben ze in elk geval in de paarse kleuren gezien, dat dan weer wel. Op dit moment geen verkeersinformatie volgens de ANWB namens de ANWB. Staat er namelijk 0 kilometer aan vertraging. Kunnen wij verder met het ochtendprogramma.

0: dat het niet lang meer zal gaan duren voordat wij de app openen voor de vier kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Zometeen hoor je de oproep en mag je Oldenbroek insturen via onze app. Eerst heb ik een oudje voor je klaarstaan van Jannes. Zijn Desperado gaan we draaien.
1: Op

0: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Dag Bart, mijn Russo en Mart Hoogkamers, juist bij Radio NL.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Bijna kwart voor zeven. En normaal gesproken zo meteen de tijd zit dat Tini van de receptie haar liedje zal gaan lallen. Maar die heeft vandaag een snipperdag om plaats te maken voor de vier kaarten die we straks weg gaan geven. Kijken we nog even hoe het is in onze appbox. Ja, ja. Als ik een één woord mag omschrijven, dan is het gezellig natuurlijk. Jacob Jelle, die is hier weer bij. Goedemorgen. Groeten vanuit Zoltkamp. Tikkers. Hardy uit Hoorden, die laat ook van zich horen. Hey, goedemorgen.
3: Lars, een hele goede morgen. En luisteraars ook een hele goede morgen. We zijn er ook weer bij. We zijn weer onderweg met een vrachtje chips naar België. Dus dat komt allemaal wel weer goed, denk ik. Nou, ik zou zeggen, Lars, een hele fijne uitzending. En ik wou graag ook een plaatje aanvragen van Frans Duits. Morgen is pas morgen.
0: Ja.
3: Nou, iedereen die op de weg zit, hou hem tussen de lijntjes en glimmen de kant boven. We blijven vrolijk luisteren, Lars. En ik zou zeggen, tot morgen. Toedeledokie.
0: Kijk eens, toedeledokie, die houden we erin, Hardy. Tot morgen, man.
4: Laske, goeiemorgen. Hey, daar zijn we weer, jongen. Donderdag vandaag. Ja, ja, we zijn weer onderweg naar Os, naar de koffiepot. Dan gaat een dag weer beginnen. Ik hoop dat het vandaag niet zo hard kan regenen en zo veel als gisteren.
0: Nou ja...
4: Want dat leek ook helemaal nergens niet op. Dus ik weet niet wat het is. Ik ben 2 weken terug naar de kapper geweest. En ik denk dat mijn haar zo hard groeien dat ik nou weer moet. Zoveel water krijgen te laten tijd. Dus ik ben er niet blij mee. En al de buitenwerkers ook niet. Maar ja, wat hebben wij voor het zeggen? Hè? Ook niks. Dus we kunnen er niks aan doen. Hé, hey, dan wou ik even zeggen. Ik ga naar de koffiepot. En werk ze, jongen. De groeten allemaal. Houdoe.
0: Houdoe, ja. Als er één uitspraak is waar ik persoonlijk slecht tegen kan, dan is het... Ik zei het toch, maar... Ja, nou moet ik het bijna zelf gaan zeggen. Ik zei het toch. Begin deze week hebben we het er hier in het ochtendprogramma namelijk over gehad. Het is in Nederland natuurlijk nooit goed met het weer. Dat, laten we dat even voorop stellen. Dan is het te warm, dan is het te koud, dan regent het te veel. Nou, dat laatste dat is deze week natuurlijk bezig. En dan zeiden we maandag, ja, let op. We zijn nu allemaal blij, of ja, blij tussen aanhalingstekens met de regen. Want het is goed voor de natuur, zeggen we dan. Maar geef het nog een dag of drie en dan krijgen we gezeur. Dat we er geen zin meer in hebben met die regen. Nou, hey. 3 dagen verder en ik moet het zeggen, ik zei het toch.
5: Morgen Lars, morgen mannen. Nou, we zijn weer onderweg. We hadden wat problemen hadden met de grijptruc. Maar ja, alles is weer gerepareerd. Dus we kunnen weer een dagje rommelen. Nou, werkt zo allemaal. En doe maar een leuk plaatje van Heentje Wijngaard.
0: Wijngaard.
5: Hey, dankjewel. Werkt je. Asso.
0: Alzo, en een mooie dag. En succes met de inmiddels gerepareerde grijptruc, Niels.

en dat kan jij misschien wel zijn. Ja, niet dat we je het podium op sleuren, maar we sleuren je misschien wel mee de tent in. Want we gaan namelijk 4 kaarten weggeven voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Je maakt daar kans op via de radio om daar naartoe te gaan. En ik moet het nog maar eventjes benoemen. Het is ook de enige plek waar je nog kaarten kan verkrijgen. Want het is helemaal uitverkocht. Dus nergens geen ticket meer te verkrijgen. Alleen hier op de radio te winnen. Wil je kans maken op die 4 kaarten, dan mag je een appie sturen met daarin Oldebroek. He, dat is de plaats waar de tent staat. Als de tent komt te staan, moet ik zeggen. Oldebroek via de app van Radio NL. Bellen we je zo meteen terug, dan zijn de 4 kaarten voor jou. En dan sta jij 4 september in een grote tent tussen Jan Smit, Jeroen van der Boom, Gerard Joling, Jannes, Frank van Etten, Thomas Beddige, Henk Wijngaard en gaat u zo nog maar even door. Oldebroek via onze app. Dan maak jij kans op de kaarten. Draaien we in de tussentijd de hartslag van je heupen. Muziek van Mike Versteeg. Ik kom hier.

Henk Wijngaard hier in het ochtendprogramma van Radio NL. En ik zei ze net eventjes, op het podium staat Henk Wijngaard natuurlijk ook. Maar dat is natuurlijk nog een klein beetje met de mits en de maar, als alles goed gaat met Henk. Laatste berichten zijn natuurlijk positief, maar ja, goed hè. Beste man is ook geen 18 meer. Ik bedoel, we hebben zijn verjaardag gevierd dit jaar van 80 jaar. Ik kan het me bijna niet voorstellen dat je het niet hebt meegekregen. Maar hij ligt nog in het ziekenhuis, omdat hij een operatie heeft gehad vorige week. Bijna 2 weken geleden alweer. Dus we gaan er gewoon een klein beetje vanuit, zeg maar, dat 4 september Henk Wijngaard daar op het podium staat. Ik bedoel, je moet altijd positief blijven natuurlijk. En dat zal hij zelf ook zijn. Zo kennen we hem.

0: mogen we iemand verblijden? Daar gaan we dan ook vanuit. Met 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Deze hele week, vandaag en morgen dus nog, maak jij kans op die kaarten voor het uitverkochte feest. We gaan even bellen met iemand die Oldenbroek in heeft gestuurd via onze app. Dat is namelijk hetgene wat je mag doen als je er vandoor wil gaan met die kaarten. Eens even horen hoe, wie, wat, waar en nou, waarom misschien ook wel eventjes. Dat vragen we bijna nooit, maar even horen.
1: Goedemorgen, met Natasja.
0: Natasja zegt, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Natasja, alles goed op deze donderdag?
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat staat er vandaag op de agenda?
1: Werken.
0: Ja,
1: helaas.
0: Helaas zeg je er nog bij. Vind je je werk niet leuk?
1: Jawel.
0: Maar
1: ja, je dag is altijd lukken.
0: Ja, nou ja, goed. Hè. Als je je pensioenleeftijd mag halen, dan komen de vrije dagen vanzelf, Natasja.
1: Dat is waar.
0: Ja, dat is inderdaad een dingetje. Wat doe je voor de kost?
1: Ik ben administratief medewerker.
0: Dat klinkt heel luxe. Ja.
1: Ja, ja, ja. Zeker.
0: Dus jij krijgt alle documenten en papiertjes onder je neus geschoven?
1: Hey. Ja.
0: Ja. En waarvoor doe je dat? Is dat een groot bedrijf, klein bedrijf, lekker lokaal?
1: Gemeente.
0: Je bent een ambtenaar?
1: Ja, ja, ik ben een luie ambtenaar.
0: Hey, ja, vandaar je opmerking over een vrije dag is ook wel lekker natuurlijk. Nu snap ik hem.
1: Ja, precies.
0: Hey Natasja, ik hoor iets oosterlijks in jou. Iets.
1: Ja, klopt.
0: Waar kom je vandaan?
1: Uit Enschede.
0: Ach, en van het Van Heekplein, Enschede.
1: Ja, klopt.
0: Ja, het Van Heekplein. Ja, het is gezellig. Daar altijd markt, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: zaterdag, grote markt.
0: Zaterdag, grote markt. Hé, Natasja, we dwalen een beetje af.
1: Ja.
0: 4 september hebben wij het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldenbroek. Beginnen van te stotteren.
1: Ja.
0: En nou, daar wil jij bij zijn, denk ik.
1: Ja, heel graag.
0: Ja, nou ja, anders had je niet Oldenbroek ingestuurd via de app natuurlijk. Als je even tussen zeg maar, alle artiesten die daar op het podium komen, iemand mag uitkiezen waarvan je zegt, hé, dat vind ik de leukste. Wie is dat en waarom is dat Henk Wijngaard?
1: Henk Wijngaard, dat is toch uniek iemand met unieke muziek.
0: Ja.
1: En gewoon een toppetje.
0: Maar even als je echt zelf iemand mag uitkiezen.
1: Moeilijk. Er zijn er eigenlijk heel veel goed.
0: Ja, dat is het een beetje inderdaad. Hè. Je staat bij de crème de la crème sta je in de tent. Ik bedoel, het is sowieso niet niks. En als we jou 4 kaarten geven, dan kan je vast wel iemand of 3 mensen vinden die met je meegaan, toch?
1: Oh, daar ben ik niet bang voor. Dat zal wel lukken.
0: Nou ja, goed. Dan gaan we ze in elk geval naar jou toesturen. Heb je nog even de tijd om na te denken bij wie je nou het meeste gaat meezingen? Het hardste gaat meezingen. Maar als we iemand vooraan zien staan, dan weten we dat is Natasja.
1: Ja.
0: Nou,
1: ik zal zwaaien.
0: Ik zal zwaaien. Daar komt de ambtenaar komt eventjes weer naar boven. Even losgaan, even yes, even ja schreeuwen.
1: Yay!
0: Oké, super. En dan nog even 1 dingetje, Natasja. Even, want normaal gesproken geven we de kaarten weg zo rond 20:15. Nu doen we dat dus voor 19:00, dus jij bent de gelukkige. Alleen ik heb eventjes een opname van jou nodig. Dat we dat eventjes om 20:15 zeg maar kunnen instarten. En dan iedereen die zeg maar nu luistert, die weet, hey, dat is geproduceerd. Dat hebben ze even afgesproken van tevoren. Maar iedereen die om 20:15 pas de radio aanzet, die denkt, zo, die Natasja, die was enthousiast. Dus even echt vanuit je tenen, gewoon zo enthousiast mogelijk schreeuwen. Ja, oh, wat leuk, oh, fantastisch. Fantastisch, Lars, je bent echt knap. Doe maar.
1: Oh, geweldig. Wat gaaf. Yay, super.
0: Ja, goed, je staat erop. Dankjewel. Dag Natasja, veel plezier daar.
1: Dank je.
0: Ja, mooi. Die ga ik bewaren trouwens.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
5: Natuurlijk de Otterskooi.
4: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het gaat zo slecht met bruggen en het spoor dat het kabinet er structureel meer geld voor moet uittrekken, wil een grote groep organisaties. Volgens de Telegraaf vinden ze het onbegrijpelijk dat de politiek risico's neemt, zoals met de Merwedebrug. Die is er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet, dat heeft nu.nl uitgezocht. Binnen een paar jaar fuseert de school of stoppen ze helemaal. En dat is slecht voor kinderen, vindt een hoogleraar. Hij zegt dat ze door het overstappen moeten wennen aan nieuwe lesmethoden en een leerachterstand kunnen oplopen. Een Russische drone is neergestort in Roemenië. Hij kwam in onbewoond gebied terecht en er zijn geen slachtoffers. Voor de zekerheid gingen straaljagers kijken, maar verder gebeurde er niks in Roemenië. In Oekraïne wel, daar werd Kiev aangevallen met onder meer raketten. Er vielen zeker 8 doden. En NEC-trainer Dick Schreuder noemt de 3-1-nederlaag tegen het Noorse Bodø/Glimt een harde les. Ze waren op vrijwel alle manieren beter dan gedacht, zei Schreuder na afloop. Maar hij is ook tevreden, omdat zijn ploeg nog amper ervaring heeft op dit niveau. Volgende week moet NEC met grote cijfers winnen om de Champions League te halen. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen? Dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
15: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
18: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
19: Yeah!
20: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
18: Dichterbij dan je denkt.
20: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
17: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
21: Het
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
19: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
21: Zo dan, goedemorgen. 5 over 7 bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, goedemorgen.
22: Hey! Laks, ben je terug van vakantie?
21: Ik ben weer terug van vakantie, ja. Alweer een dag of 4, zoiets.
22: Ja, ik begin net deze week. Voor mij is maandag. daarom, ik moet even wakker worden nog.
21: Hartelijk maar maandag.
22: Nee, dat is lang geleden dat we jou hebben gesproken. Maar het is alsof het gisteren was eigenlijk.
21: Nou ja, toch een weekje of 4, denk ik, Erwin.
22: Ja, het is echt lang, Laks. Oh. Ja. Heb je het naar je zin gehad?
21: Ik heb het fantastisch gehad. Heerlijk, man. Lekker. Hoe was het hier?
22: Ja. Geweldig.
21: Nou, ik vraag het even uit beleefdheid. Hoor. Ik bedoel, als de ene vraagt, moet de andere het ook vragen natuurlijk.
22: Ja, het antwoord was ook uit beleefdheid.
21: Ja, oké, is goed.
22: Het is goede radio en daar hoort een file bij. Nou, dat doen we op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld. Giessendam, 4 kilometer. Een kapotte auto, 8 minuten vertraging maar liefst. De linkerrijstrook is dicht. En dan gaan we aan de flitsers beginnen. A6 Muiden-Lelystad, hectometerpaal 69,3. Op de A7 Heerenveen-Groningen staat er eentje bij 168,1. En er staat er een op de A12 Utrecht-Arnhem, hectometerpaal 83,2. Oeh, nee, 5.
21: Ach, ik heb nog de hele vakantie geoefend.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Naar Zwaardijk! Net zo meteen het officiële keuzemoment van deze donderdagmorgen. En muziek is onderweg van Nielson.
23: Dit is de muziek van Radio NL.
24: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
23: Radio NL.
25: Ja,

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: als ik dans. Nielson en Sexy als ik dans, juist bij Radio NL. Met zometeen dus dat keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes gevonden die we tegenover elkaar zetten. Vandaag hebben ze helemaal niks met elkaar gemeen. Maar als ik zeg helemaal niks, dan bedoel ik ook bijna dat het twee uitersten van elkaar zijn. Maar welke van de twee het zijn, dan hoor je zo direct eerst het nieuws van deze donderdag, de 20ste van augustus. Zo'n 450 schoonmakers komen vandaag bijeen voor het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ja, dat heeft te maken met de landelijke 48-uurse staking van vakbond FNV. Gisteren hadden we het over schoonmakers op Schiphol die eventjes het werk neerlegden. En vandaag zijn de schoonmakers van de NS die ontevreden zijn over een voorlopig cao-akkoord. Onder meer vanwege een voorgenomen verlaging van het ziektegeld. Andere dingen te doen dan. Vandaag begint onofficieel toch wel het Formule 1 weekend in Zandvoort. Niet omdat de auto's vandaag al de baan op gaan, maar omdat 2:30 vanmiddag de coureurs al vooruit blikken op de voorlopig laatste Heineken Dutch Grand Prix. Komend weekend natuurlijk in Zandvoort. Het is ook de allereerste race weer sinds de zomerstop. Andere dingen dan Maarten van der Weijden. Daar hebben we het deze week eerder over gehad. Maarten die afgelopen maandag begon met zijn zwemtocht, maar gisteren niet het water in is gegaan. Op advies van zijn artsen. Omdat hij namelijk wakker werd met buikpijn en klachten, buikklachten. Dus daarom is hij gisteren niet het water in gegaan om zijn zwemtocht te hervatten en geld op te halen voor kankeronderzoek. Of hij vandaag verder gaat, is nog niet zeker, maar ja, ja, niet dat ik Maarten persoonlijk ken, dat niet. Maar hij komt wel over als wanneer het een klein beetje kan, dan springt hij het water in, zeg maar. Dat hij hem dan wel af wil maken. Ik bedoel, het is een reus van een dikke 2 meter ongeveer. Dus nou ja, dan krijg je er toch wel een klein beetje een beeld bij natuurlijk. Als het kan, dan gaat hij. Maar het is nog niet zeker hoe, wat en nou, of hij gaat natuurlijk. Meer te doen voor deze donderdag, de 20ste van augustus. We geven vandaag nog steeds kaarten weg voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Die van het ochtendprogramma, die zijn inmiddels vergeven. Vlak voor 7 uur was het Natasja uit Enschede die we daarmee mochten verblijden. En bij Teken in werk en uitvoering de eerste volgende ronde. Kunnen wij naar het keuzemoment van vandaag gaan met op keuze A de man van de synthesizer. Ja! En dat klinkt heel spectaculair. Nou, spectaculair, dat is het ook wel een klein beetje natuurlijk. Mario Matti zetten we vandaag op een A'tje. Met Jumbo Sana. Ja, dat moet je kennen, man. Jumbo Sana. Hier. Jumbo Sana. Dat zetten we deze morgen op keuze A in het keuzemoment. En ik heb gezegd dat we twee liedjes hebben die bijna uit elkaar tegenpolen zijn. Omdat dat gewoon niks met elkaar te maken heeft. Keuze B is namelijk voor Ik heb je niet de hemel beloofd van José.
1: Ik heb je niet de hemel beloofd, zoals het op aarde nergens is.
0: Mario Matti op keuze A en José op keuze B. Waar gaat de voorkeur naar uit? Wil je Jumbo Sana of wil je Ik heb je niet de hemel beloofd? Laat van je horen via de app van Radio NL.
2: Ja,

voor de afwisseling niet een compleet regenachtige start van de dag. Maar er trekken wel geregeld wat buien over. Vanmiddag ook zonnig met een klapje onweer. Temperatuur wordt ongeveer een graadje of 20 vandaag. Daar mogen we het mee doen. Morgen is het copy-paste. Zo goed als hetzelfde als deze donderdag. Ook morgen kans op hier en daar een klein onweersbuitje. Goed, keuzemoment van vandaag gaat tussen Mario Matti en Jumbo Serna. Op keuze A vandaag en een beetje voor José en ik heb je niet de hemel beloofd. Zometeen gaan we er doorheen. Laat van je horen via onze app.

Yves Berendsen, droom jij over mij vannacht? Ja, jongens. Daarvoor Frans-Duits en ik laat je nooit meer gaan. In het keuzemoment van vandaag hebben we een frappant liedje. Frappant. Een opvallend liedje, laten we het zo noemen. Keuze A is deze morgen namelijk voor Mario Matti met Jumbo Sana. En dat is een liedje, die draaien we... Ik kan wel zeggen eigenlijk nooit bij Radio NL. Dat kunnen we prima zeggen. Maar ja goed, voor zo'n keuzemoment kan dat toch wel, dacht ik. En er wordt ook op gestemd trouwens hoor, dus daar niet van. Niet dat er nu iets vreemds is, maar ik vind het wel mooi wat het dan teweeg brengt. Want het is Thomas bijvoorbeeld, die stuurt een bericht via onze app. Ja, goedemorgen, als jij Mario Matti met een synthesizer in het keuzemoment kan zetten. Waarom draai je dan niet gewoon een keer compleet het achtergrondmuziekje wat jij gebruikt tijdens het keuzemoment? Denk ja joh, dat mensen opvalt. En PS, welke is dat? Daar vraagt hij om. Daar vraagt Thomas om. Nou goed, om Thomas toch even voor de afdeling klantenservice ook eventjes af te wikkelen, zeg maar. Denk ik, dat kunnen we wel even laten horen, dat achtergrondmuziekje. Niet dat we dat in één keer gaan draaien, maar waar dat nou vandaan komt. Dat is een Duits liedje, maar dan de instrumentale versie daarvan. En een klein beetje aangedikt. Ik kan je het origineel wel even laten horen. Kijk, dit is iets wat je uiteindelijk wel

of het origineel. Van het achtergrondmuziek. Ja, nu gaan we nu wel heel erg diep graven in de radiomaterie. Maar hier hebben we dan dus de stemmen zonder de stemmen. En daarna hebben we nog een klein beetje aangedikt en dan krijg je dit. Hey. Dat is dan dus, nou ja goed, het achtergrondmuziekje. Of we dat een keer kunnen draaien. Ik zal het meenemen in de redactievergadering. Eerst even andere zaken. We gaan ze namelijk nog eventjes één keer aan je laten horen. De twee liedjes waar het daadwerkelijk om draait. Keuze A dus Jan Mosana. Keuze B voor Ik heb je niet de hemel beloofd. En de stemmen gaan we zo direct tellen. Dus mocht je nog niks hebben achtergelaten, laat het dan nu zeker even weten. Keuze A voor deze. Jan Mosana. Ooit gedacht had ik een minuut lang over een achtergrondmuziekje op de radio zou praten trouwens. Maar goed. Dat even terzijde. Keuze A voor Mario Matti en Jan Mosana. Keuze B daarentegen voor José.

0: gaan kijken welke van de twee het mag worden. Het is Andrea Tolkamer. Goedemorgen, Lars. Keuze B voor mij vandaag. En heb je vanuit Almelo, Christa.
1: Goedemorgen, Lars. Doe voor mij maar een beetje. Fijne werkdag.
0: Erik uit Helmond zegt José op een B. B voor de vrolijke tuinman vanuit Dokkum. Mitch vanuit Apeldoorn. Die gaat dan wel voor keuze A. Aatje voor Linda vanuit Drachten. Rutger uit Oldeurbroek. Goedemorgen, keuze B voor mij. Zegt ook Gerke vanuit Vraneker. Die gaat ook daarvoor. Atje uit Huibergen, die gaat voor keuze B. Niels, een B'tje voor mij. John, de B van Baarle-Nassau. Mooiste dorp van Brabant. Slechte boodschapper. B van Marielle uit Tilburg. B voor Jolanda uit Andels. Ik zie weinig gaatjes voor Mario Matti. Harry, goedemorgen.
2: Lars, doe maar. Keuzemomentje B. B. José. Yo. Yo.
0: Lisbeth uit Eerste Nijtjerk, die gaat voor keuze B. B voor Wouter uit Bovensmilde. B voor Cordia Dordrecht. En B voor Pieter vanuit Webels. Keuze A. Ach, daar is hij. Van Monique vanuit Amerika. Amerika-Nederland dan natuurlijk, hè. Koeno, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. B.
0: B. Zegt ook Arjan van het Geffen. Dat is makkelijk, zegt Remco. Voor mij een beetje. B voor Brian vanuit Winterswijk. Ik denk ook wel dat het de winnaar is daarvan. B voor het Bakel. Keuze B. Jolanda uit Landgraaf. Ik ga voor een beetje. Godfried uit Deventer. Ja, die stemt dan nog wel op Jan Bozane. Die stemt nog wel op Mario Matti. Jan Bozane. Maar dat is hem niet geworden. Keuzemoment van vandaag is geworden. Keuze B voor José. Ik heb je niet de hemel beloofd.

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Zondagavond 30 augustus staat de Radio Mareel Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
2: Daan, het is warm, hè?
3: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
2: Oh ja?
3: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
2: Goeie, Daan.
3: Doe mij maar een raket.
4: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
4: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
1: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Dit is Radio NL.
12: Altijd aan. Radio NL.
11: Altijd aan.
13: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
14: Radio NL.
11: Weerbericht.
15: Op dit moment is het nog op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de morgen neemt de kans op een regenbui toe en die kans blijft vanmiddag dan ook aanwezig. In het noorden kan er dan een onweersbui bij komen kijken. Maximum temperatuur wordt ongeveer een graad of 20 vandaag. Morgen, ja, kopiëren plakken. Hetzelfde als deze donderdag. Goed, gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er worden steeds meer nieuwe scholen opgericht, maar 1 op de 5 stopt er ook weer snel mee, heeft nu.nl uitgezocht. Er zijn te weinig leerlingen of er wordt slecht onderwijs gegeven. In Rotterdam is een dode gevallen bij een ongeluk. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat een auto in tweeën is gebroken. Een deel ligt op zijn kop tegen een boom. Er raakten 2 mensen zwaar gewond. En 11 organisaties, zoals provincies, werkgevers en bouwbedrijven, willen dat het kabinet haast maakt met investeringen in wegen, bruggen en het spoor. In de Telegraaf zeggen ze dat de economie achterop raakt als het niet gebeurt.
15: Oké, dankjewel. Dan Erwin bij de ANWB deze ochtend. Goedemorgen.
17: Ja, als je alles al gehad hebt, dan heb je ook nog een file op de A15 Gorinchem richting Rotterdam door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Gorinchem en Hardingsveld Giessendam. 6 kilometer, 10 minuten is de vertraging. Dus dat is je excuus om 10 minuten later te komen. Op de N35 Zwolle richting Almelo tussen de Salland Twente Tunnel en Wierde West. Kwartier vertraging, 5 kilometer file. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampernoord en Hattemerbroek. 5 kilometer file, 10 minuten aan je broek. Op de A8 Amsterdam Zaanstad wordt geflitst. Hectometerpaal 3,7, A13, Den Haag, Rotterdam. Het gaat heel soepel over in het flitserspel, hè, dit hectometerpaal 7,1. En de A28, Zwolle richting Assen bij hectometerpaal 153, comma.
15: Wacht even, hoor, ik moet even spieken. Ik heb een klein hulpmiddeltje natuurlijk. 4.
17: Ah, nee, 6.
16: Ach, slecht hulpmiddel.
11: Radio NL. Dit is deze week.
14: Deze week.
11: De Hollandse Nieuwe.

0: Zamoya Highway. En midi net hadden we nog openstaan van eerder vanmorgen. Die werd namelijk aangevraagd tussen 6 en 7 of we een liedje van Highway konden draaien. En dat was dan gevraagd door de neef van de zanger van Highway. Ja, dat was dan super van de band Highway. Daar wordt om gevraagd. Eigenlijk was het Lodi die aanvroeg, het liedje Lodi. Ja, dat is een prachtige plaat, maar misschien net wat een beetje te weinig swoeng voor 7:50, zeg maar. Dus ik dacht, misschien is hij ook wel tevreden met midi net. Topplaat, hé.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Gaan wij even naar andere zaken, namelijk naar een dobbelspel van deze donderdagmorgen. We hebben weer een paar categorieën voor je klaarstaan. En zometeen mag je de creativiteit de vrije loop laten gaan. Dus even kijken waar we op uit kunnen gaan komen met de categorie die we meekrijgen van onze dobbelsteen. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje met een familielid. Of dat gaat over een familielid. Iets wat we daaraan kunnen gaan koppelen. 2 is beroepen. 3, categorie vliegen. 4 staat voor een liedje dat gaat over iets dat niet buiten moet blijven staan tijdens een flinke regenbui. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter A.
2: Oeps.
0: Eens even kijken welke van de suggesties er mag worden. Gaan we. Ah, hij is. Hij is weer in dat ene kleine gaatje gevallen van dit tafelding. En wacht hoor, het is nummer 4 geworden.
3: Het is weer tijd.

0: Er zit in deze hele tafel één gat en daar valt die dobbelsteen telkens doorheen. Maar op de grond ligt nummer 4 naar boven. Dat betekent dat we een liedje zoeken dat gaat over iets of iemand dat niet buiten moet blijven staan tijdens een flinke regenbui. Jouw suggestie is welkom via de app van Radio NL. Liedje dat gaat over iets dat niet buiten moet blijven staan tijdens een regenbui. Deze is voor de creatievelingen.
1: Ik gooi

Trieus en geloven in het leven. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En we zoeken daarin liedjes die gaan over dingen of mensen. Of weet ik hoe je dat wil verzinnen. Maar iets wat in elk geval niet mag blijven staan tijdens een flinke regenbui. Niet buiten mag blijven staan tijdens een flinke regenbui. Mocht je daar een mooie suggestie mee vinden, mag je hem doorsturen via de app van Radio NL. Kan je vertellen, er zitten creatievelingen tussen hoor. Dacht je bijvoorbeeld van de suggestie van Leonie. Leonie woont in Zwolle en die gaat voor de bank van

0: liedjes die gaan over dingen die niet buiten moeten blijven staan tijdens een flinke regenbui. Pieter, goedemorgen. Voor mij een liedje van Wilma, een suikerspin.
1: Een suikerspin, dilly dilly, een suikerspin.
0: Ja, dat is echt ver terug in de tijd.
1: Het begin, dilly dilly.
0: Een suikerspin van Wilma. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via onze app. Nog een Leonie, niet uit Zwolle, maar dan uit Odoren. Die gaat voor wie heeft de sleutel van de jukebox gezien.

0: jukebox stond een plaat.
1: Wat mogen we draaien voor het dobbelspel van vandaag? Jouw suggestie is welkom via de app van Radio NL. We zoeken liedjes die gaan over dingen die niet buiten mogen blijven staan tijdens een flinke regenbui. Het is een mondvol, ik weet het, maar ja, deze werd ingestuurd door Fred. Arnie, haal jij mijn tassie even vast.
2: Want die gozer wil met me dansen.
1: En of het dan om Arnie of om een tassie gaat, dat is nog eventjes onduidelijk.
2: Maar
1: die ken niet dansen. Eens even horen bij Erik. Erik woont in Veenhuizen.
3: Ja, met Erik. Goeie. Ik ben er niet. Super nice mensen, of ik bel je of zo.
1: Ach, wat een rot voicemail. En Erik zit nu aan de andere kant van de radio. Hij heeft in elk geval wel een mooie suggestie ingestuurd via onze app. En die gaan we dan ook draaien. Jouw liedje, die kan er misschien wel naadloos op aansluiten. Zolang die gaat over iets dat niet buiten mag blijven staan tijdens een flinke regenbui, is hij welkom. Erik uit Veenhuizen, de Smiecht met een voicemail. Die gaat voor André Hazes en de Vlieger.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

In de categorie liedjes. Die gaan over dingen die niet buiten mogen blijven staan tijdens een flinke regenbui. André Hazes, aangevraagd door Erik, met de mooie voicemail vanuit Veenhuizen, de Vlieger. Meer suggesties die binnen zijn gekomen. Mieke en, ja, het is misschien een beetje vroeg om dit liedje te draaien, maar de Sneeuwpop.

Mitchell van Den Helder die gaat voor de sneeuw met de bruidjurk. Liedje van Henk Wijngaard. Bram uit Wieringenwaard die gaat voor een bolletje bruin, een puntje wit. De warme bakker moet niet buiten blijven staan. Richard uit Wiegen, een kopje koffie. Eén kopje koffie. Ja, dat is inderdaad ook wel goed gevonden. Deze vond ik ook creatief. Daar is echt over nagedacht. Dan kan je zien, dat is een suggestie van Fred het Helmond. Een liedje van Ben Kramer, want de schmink loopt

0: Kramer en de clown. Wel mooi gevonden, daar niet van. Maar het is niet degene waar we het dobbelspel van vandaag mee gaan afsluiten. Dat doen we namelijk met de suggestie van Ricardo. Ricardo, die woont in Den Helder en die gaat voor Sander Kwarten. Hij schrijft erbij, ja, er zijn wel momenten dat ik haar het liefst buiten had laten staan. Maar dan krijg ik ruzie thuis. Sander Kwarten. Een liedje over zijn schoonmoeder. Met je moeder niks te maken in het dobbelspel van vandaag.
1: Nou zit je klaar voor wat

0: Bestratingsmaterialen nodig? Waszink Bestratingen heeft het. Bekijk het complete assortiment in onze mooie modeltuin in Apeldoorn. En op waszinkbestratingen.nl. Uw tuin en terras zijn onze passie.
1: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
0: Toe aan een mooie nieuwe binnenvloer? Ontdek de schitterende collectie van Waszink binnenvloeren. In keramiek, natuursteen en PVC. Bezoek onze mooie showroom in Apeldoorn.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
4: Natuurlijk de Otterskooi.
3: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nieuwe scholen hebben het vaak moeilijk. Bijna 1 op de 5 stopt al binnen een paar jaar, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak hadden ze maar weinig leerlingen of werd er slecht onderwijs gegeven. Dat is volgens een hoogleraar vervelend voor kinderen, omdat ze daardoor een leerachterstand kunnen krijgen. Een dode en 2 zwaar gewonden bij een ongeluk in Rotterdam. Een auto knalde op een boom. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat de auto in 2 delen is gebroken. 1 stuk ligt in het gras op zijn kop tegen de boom. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Om wat te doen aan slechte wegen, bruggen of aan het spoor moet het kabinet nu echt in actie komen. Dat zeggen organisaties zoals werkgevers, provincies en logistieke clubs in de Telegraaf. De achterstanden raken de hele economie, zeggen ze. Een voorbeeld is de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. En Maarten van der Weijden ligt weer in het water voor het goede doel. Hij is nog niet topfit, maar voelt zich wel beter dan gisteren. Toen moest hij verplicht rust nemen omdat hij zich niet lekker voelde. Met de zwemtocht over bijna 300 kilometer wordt geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer van Weer Online. Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
3: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Soudal. De bouwverslimmers.
6: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
7: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
6: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
8: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
13: Hele goedemorgen, een paar minuten over 8. Erwin zit deze ochtend in Den Haag. En en hij is moe van zichzelf.
14: Ik sla erop aan. Ja.
13: Hij wil ons de files voordragen. Dat wil ik zeggen.
14: Daar gaat hij. Het zijn er niet zo heel veel, want het is nog vakantie in een groot deel van het land. Laat onverlet dat er een file staat op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Bij Kaagdorp is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. 4 kilometer file tussen Warmond en Kaagdorp. 17 minuten vertraging. En het is druk op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Ook door de werkzaamheden in de buurt. Tussen Kampernoord en Knoopend Hattemerbroek. 5 kilometer file. Een kwartier vertraging. Dan de flitsers. A16 Rotterdam-Breda. Hectometerpaal 49,1. A27 Gorinchem-Utrecht 68,2. En de A28 Assen-Zwolle 160,7.
13: 5. Ja, sorry, ik ben nog niet in vorm. Ik moet nog even terugkomen, Erwin.
14: Ik kan het maar beter op lachen.
13: Nou ja, laten we dat maar doen.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Naast Van Dijk!
13: Nou, dan hebben we de kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn van vandaag al wel vergeven. Maar we laten je zo horen hoe blij Natasja was.
15: Dit is de

0: samen met zijn Vlaming Meteor. Niet nodig zojuist bij Radio NL op de donderdagmorgen. Een hele goede morgen, 20 augustus is het vandaag. Met vandaag eens een keer geen extreem natte start van de dag. Dat waren we toch al wel een klein beetje gewend van deze week. Maar vandaag nog eventjes droog, maar in de loop van de morgen dan neemt de kans op een bui wel wat toe. Vanmiddag blijft die kans aanwezig, met zelfs kans op onweer in het noorden. Het wordt zo'n 20 graden. Dat is waar we het mee mogen doen. En die zon die komen we dit weekend weer even tegen. Dan gaan we hem weer zien. Nieuws van deze donderdag, de 20e. Zo'n 450 schoonmakers komen vandaag bijeen voor het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Voor het kantoor, dus niet het station, waar ze zijn ontevreden over een voorlopig cao-akkoord. Onder meer vanwege een voorgenomen verlaging van het ziektegeld. Protest is onderdeel van een landelijke 48-uur staking van vakbond FNV. Zo was gisteren bijvoorbeeld ook eventjes een schoonmaakpauze op Schiphol. Toen legden de schoonmakers daar voor 2 uur het werk neer. En daarna mochten ze de schade inhalen. De coureurs in de Formule 1 dan, die blikken om 1:30 vanmiddag op het circuit van Zandvoort voor de voorlopig laatste Heineken Dutch Grand Prix. Wordt nog wel verreden, inclusief sprintrace dit weekend. En dat zorgt er dan weer voor dat er extra planningen en extra mensen worden ingezet voor de treinen. Voor bijvoorbeeld de Max Express, want die rijdt. Dat is gewoon een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Die rijdt elke 5 minuten, dus dan kan je wel nagaan hoeveel mensen daar willen komen. Nou, moet je sowieso niet met de auto naar Zandvoort toe. Dat is geen beginnen dan. Dat wil gewoon niet dit weekend. Ja, en Maarten van der Weijden, die is afgelopen maandag begonnen met zijn zwemtocht. Een zwemtocht van 270 kilometer om geld op te halen voor kankeronderzoek. Het is zoals aangekondigd zijn laatste grote zwemtocht. Gisteren ging hij het water niet in op aanraden van zijn artsen, omdat hij wakker werd met klachten, buikklachten. En dan was het nog een beetje onzeker. Gaat hij dan vandaag wel weer het water in, ja of nee? En wat zeggen de artsen, want je kan maar beter het advies opvolgen. En nou hebben we het eerder deze morgen al eventjes kort besproken. Ik ken Maarten persoonlijk niet, maar ik heb het gevoel dat het wel een doorzetter is. Nou, dat blijkt, dat hij is inmiddels ook weer het water ingegaan en zet zijn zwemtocht voort. Hij mag verder gaan zwemmen. Zal dan ook een dagje langer gaan duren, want ja, je hebt natuurlijk een dag stilgelegen. 270 kilometer en langs 22 steden. Dat doe je niet zomaar. Goed, dan die kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Normaal gesproken gaan die er rond 7:45 uit. Alleen eerder vanmorgen hebben we Natasja uit Enschede daarmee mogen verblijden. En of ze er blij mee was.
1: Oh, geweldig! Wat gaaf! Yay, super!
0: Nou, kijk eens. Morgenochtend wel weer rond het normale, tussen aanhalingstekens, tijdstip. Geven we om 7:15 weer de kaarten weg. Hey.

0: Hebben we even een Deutsche Schallplatte voor je klaarstaan? Moet je eens even horen, man. Marianne Rosenberg over de antennes. Ich bin wie du, mooi.
1: Lassie, ouwe fancy bucket. Goedemorgen.

0: Johnmeester Lange Frans.
1: Heerlijke plaatje los.
0: Ja. Oepapa, oepapa. Dat dacht ik.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Lange Frans met zijn nieuwe tuin, hè? Dat heb je volgens mij wel meegekregen. Een weekje geleden ongeveer ging hij viraal. En dat viraal gaan, dat is nou ja, misschien ook wel een klein beetje een term van de laatste tijd. Maar ook iets waar ze 24 uur per dag mee bezig zijn om dan toch even dat hitje te scoren dat weer even door heel Nederland trekt. Nou, had Frans dat ook, maar dan misschien niet op de meest goede manier. Want hij had een samenwerking met een hoveniersbedrijf. Hij had namelijk een nieuwe tuin gekregen. En daar maakte hij dan een TikTok-filmpje van. Liet hij zijn nieuwe tuin zien. Het leek eerder op een luchtplaats van een gevangenis. Alleen maar tegels. Ja, ja, wel mooie overkappingen en zo, hoor. Daar niet van. Het werk is goed geleverd, maar er zit geen spatje groen in. Geen bloemetje, niks. Ja, onkruid over een paar maanden. Dat is het enige groen wat erbij komt kijken. Of een beetje aanslag op de tegels, zeg maar. Maar op die manier is Lange Frans toch wel weer eventjes in de picture. Hè? Moet je alleen afvragen of je dat ook op die manier wil. Donderdag 20 augustus vandaag. Ik kwam de afgelopen week een ander filmpje tegen. Echt een fantastisch filmpje. Ik heb er hardop om gelachen. En dat is iets, dat doe ik niet heel veel met online filmpjes. Hè, want dat zie je dan wel voorbij komen. En dan is het misschien de neussnif, noem ik hem even. En dat je iets wel grappig vindt, dat je dat je doet, zeg maar, weet je wel. Maar ik heb er echt hardop om gelachen. Het gaat om een 6-jarig jochie uit België. Die noemt zichzelf agent Frikandel. En die gaat bij hem door de wijk om bekeuringen uit te schrijven aan fout geparkeerde auto's bijvoorbeeld. Of auto's die te hard rijden. Dan staat hij daar met zijn skelter en staat hij alles in de gaten te houden. Kijken wie die op de bon mag slingeren. En dat stopt hij dan gewoon daadwerkelijk onder de ruitenwisser. Zeker voor de foutparkeerders, want daar kan hij natuurlijk bij. Staat hij bovenop zijn skelter, dan kan hij bij de auto, zeg maar. Ja, ik vond het aandoenlijk en ik heb er hard om gelachen. Ik vond het echt fantastisch om te zien. Ik denk, daar kunnen we nog wel even een mooie vraag voor vandaag gaan verzinnen. Hebben we ook gedaan, gaan we zo meteen doen.

0: Pleasures. Wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Dit was een liedje van Pleasure. Inderdaad, vanuit opa's kast, Sweetie. Het is bijna 8:30. Nieuwsweerverkeer is onderweg. En we hebben muziek voor je klaarstaan van Frank van Weert. We pakken de accordeon.

0: Zijn dromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Daan, het is warm, hè?
5: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
4: Oh ja?
5: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
4: Goeie, Daan.
5: Doe mij maar een raket.
0: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
0: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
11: Oei!
12: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: En alle Ariel, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Yes! Hamster!

0: Kruiwijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanochtend een bewolkte start van de dag, maar niet overal even regenachtig. De regen komt later deze morgen. Vanmiddag blijft een kans op een buitje aanwezig en wordt het ongeveer 20 graden. Morgen hetzelfde als vandaag. Zaterdag en zondag kans op wat meer zonneschijn. Ja, niet denken dat het dan ook weer 30 graden wordt. En dat we prachtige dagen krijgen, want het blijft een beetje druppelig. Maar wel beter dan afgelopen dagen in elk geval. Morgen wordt pas goed. We gaan naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Veel nieuwe scholen stoppen alweer binnen een paar jaar. Vaak komt het doordat er te weinig leerlingen zijn of omdat het onderwijs niet goed is, heeft nu.nl uitgezocht. Oekraïense militairen kunnen sinds kort bijna live zien waar Russen zitten, meldt de Telegraaf. Een Rotterdams bedrijf levert daarvoor technologie met satellietbeelden die soms maar 15 minuten oud zijn. En Maarten van der Weijden pakt zijn zwemtocht voor het goede doel weer op. Gisteren stopte hij omdat hij ziek was, maar het gaat weer. Hij wil bijna 300 kilometer zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker.
2: Ja, doet hij goed hoor. Verkeersinformatie van Erwin van de ANWB. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Lars, met Erwin van de ANWB.
2: Dag Erwin, met Lars van Radio NL.
4: Hey Radio NL, daar luister ik wel eens naar.
2: Nou, je mag beginnen hoor.
4: Ik zat even te denken. De A44 Den Haag Amsterdam, daar sta je stil. 4 kilometer file. Dus een Warmond de Kaakdorp. Zo'n 20 minuten is de vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. De A50 Apeldoorn Arnhem. Er is 1 rijstrook dicht doordat de camera het niet doet. Het in de gaten houden. Daarbij Alfred Hoenderlo. 5 kilometer file. 10 minuten is de vertraging. En een file op de N50 nog steeds. Emmeloord-Zwolle bij Hattemerbroek. Een kwartier vertraging. 5 kilometer file. Flitsers. A16 Breda-Rotterdam, hectometerpaal 15,3. A16 Rotterdam-Breda 48,8. En de A30 Ede-Barneveld 16,
2: welke hebben we nog niet gehad? 9 hebben we nog niet gehad vandaag.
4: Nee, 2.
2: Ook niet eens in de buurt. Ja. Ja, dan ben je te laat.
4: Ik ben niet tevreden, maar het is niet anders. Het is maar een spelletje trouwens.
2: Nee, je kunt niet altijd 6 gooien. Erwin, dank u wel hè.
4: Dag.

vandaag dus te maken met agent Frikandel. Hij bestaat. Yeah, yeah, yeah. Eerst, zoals beloofd, de accordeon van Frank van Weert. Leedvermaak.

0: Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou? Daarvoor Frank van Weert en zijn leedvermaak. Het is 9:10. Tijd voor een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En we hebben een inspiratiebron vandaag. Dat is de 6-jarige Mason vanuit België. Mason die weet exact wat hij wil gaan worden later. En dat is namelijk politieagent. En om daar dan toch al een klein beetje op voor te bereiden, is de 6-jarige Mason al aan het patrouilleren in zijn eigen politiepak, samen met zijn vader. En we houden ze de straten van hun dorp erg veilig. Elke auto die ook maar een beetje schuin staat bijvoorbeeld, of net niet lekker recht in het vak staat, wordt beboet. Die krijgt een bekeuring van Mason onder de ruitenwisser. Zelf uitgeschreven onder de naam Agent Frikandel. En dan gaat hij met zijn skelter door de straten. Staat hij te patrouilleren, te kijken of mensen ook niet te hard rijden bijvoorbeeld. En nou ja, dat werkt. Dat werkt, dat zie je terug in het filmpje. En dat hoor je hem ook zeggen, want hij heeft een hekel aan mensen die te hard rijden. En sommige auto's herkent hij nog van toen. En dan denkt hij in één keer, ja, hey, Agent Frikandel staat op straat. Nu rij je wat langzamer, hè?
1: Wat denkt hem? Frikandel staat op straat, hè?
2: Ja.
1: Dan red je wat trager, hè? Als zo'n politie op straat staat, dan red je wat trager.
0: Al dus Agent Frikandel. En ja, over het herkennen van auto's gesproken. Hè, één bekeuring, dat is dan nog tot daaraan toe, maar nou, daarna is Agent Frikandel streng, kan ik je vertellen.
1: Die hebben alles een boete gehad, denk ik, hè? Een tweede keer, 1000 euro.
3: Strenge boete van 1000 euro.
0: Een strenge boete van 1000 euro, nou ja, goed. Hij weet dus exact wat hij wil gaan worden. Hij heeft dat tegen zijn ouders verteld. En nu is hij, naar eigen zeggen, officieel politieagent. Dacht ik, dat is een mooie voor de vraag van vandaag. Want zijn ouders zeggen natuurlijk ook tegen Mason, ja Mason, jij bent een politieagent, dus jij moet bekeuringen uitschrijven en door jou blijft het hier veilig. Laat hem een klein beetje in de fantasie, onze Mason. Wat hebben jouw ouders jou vroeger, toch eventjes een beetje tegen je gelogen, hè? Wat was dat, wat dacht jij dat waar was? Als ik hem mag aftrappen. Ik dacht bijvoorbeeld dat het illegaal was om de lampjes in de auto aan te zetten, weet je wel. Nou ja, jaren later kom je erachter dat het gewoon vervelend is. Maar ik dacht dat je daar een bekeuring voor zou kunnen krijgen. Vraag van vandaag. Wat hebben jouw ouders je vroeger wijsgemaakt en ben je jaren later pas achtergekomen dat het eigenlijk helemaal niet waar is?

0: van vandaag.
1: Wat hebben jouw ouders je vroeger wijsgemaakt?
0: Dit is de vraag van vandaag.
1: En dan kunnen we volgens mij heel wat opnoemen, want er werd wat afgejokt. Hè? Een leugentje om best wil. Zodat je in elk geval een klein beetje op tijd op bed ging bijvoorbeeld. Berichten die binnenkomen via de app van Radio NL. Erik vanuit Veenhuizen, goedemorgen. Mijn ouders maakten me vroeger wijs dat bruine koeien chocomel geven. Ja, klassiekertje natuurlijk. Andere berichten die er binnenkomen via de app. Een audio-appje van ons Jan, goedemorgen.
2: Ja, Lars jongen, dat is ook een mooie. Vroeger hebben ze mij wijs gemaakt dat je geen pitjes uit fruit door moet slikken.
1: Ja.
2: Want dan groeien er straks boompjes uit uw oren. Ja, ja. Hey. En dat geloof ik nog steeds, hè.
1: Tuurlijk.
2: Ja, ik eet geen fruit met pitjes erin. Hoi, houdoe.
1: Houdoe. Bericht vanuit Roosendaal. Marcel, goedemorgen. Vroeger kreeg ik van mijn ouders straf als ik iets gedaan had wat niet mocht. Nou, dat is niet nieuws natuurlijk. De straf was met blote voeten naar bed. Ik kwam er later achter dat het een grap was natuurlijk. Ja, nou goed. Andere berichten dan. Even kijken, Bianca die meldt zich goedemorgen. Dingen waarvan ik vroeger dacht dat ze daadwerkelijk waar waren. Ik had inderdaad exact hetzelfde met dat lampje in de auto. Dat je een bekeuring kreeg wanneer je hem aanzette. Ja. Hadden we misschien wel... Nou, we hadden niet dezelfde ouders, dat weet ik inmiddels. Maar dat is volgens mij ook iets wat heel breed is doorgegeven. Aan de telefoon, Henk, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars.
1: Wat hebben jouw ouders je vroeger wijsgemaakt waar je later pas achter kwam? Hé, dat is helemaal niet waar.
3: Nou, het feit dat...

0: dat de baby's door de ooievaar gebracht werden. Dat hebben ze mij wijsgemaakt.
1: Ja, en hoe oud was je toen je doorhad dat het helemaal niet waar was?
0: Nou, niet zo heel veel later hoor. Ik denk een jaar of 6, 7.
1: Toen kwamen de bloemetjes en de bijtjes naar boven.
0: Toen begon het al te kriebelen, dus...
1: Hey, dankjewel Henk.

0: wacht.
1: Jeroen van der Boom en zijn slapeloze nacht. En zo vlak voor 9 uur komt er een einde aan het ochtendprogramma van vandaag. Morgenochtend 6 uur, dan melden we ons weer. Kunnen er nog eentje doen. Zometeen tikken met werk en uitvoering. Laatste voor deze donderdagmorgen is Sven Versteeg, baas van het café. Fijne donderdag.

0: Hey, ik betaal dit keer je bonnetje wel even, hè.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De mooiste tuinzet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
3: Genieten van je tuin.
2: 7 dagen per week geopend.
3: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
6: Woninginrichting Hans Jutstra.
5: Buitenvaart Hoogeveen.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. DeJonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 9 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt binnen een paar jaar of fuseert met een andere school, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak zijn ze te klein of is het onderwijs niet goed genoeg. Volgens een hoogleraar wordt zo belastinggeld verspild en kunnen kinderen een leerachterstand krijgen. Oekraïnse militairen kunnen sinds kort op hun telefoon bijna live zien waar de Russen zitten. De Telegraaf schrijft dat een Rotterdams bedrijf de technologie levert, waardoor er niet eerst een drone of straaljager naar het slagveld hoeft te gaan om te kijken hoe het zit. Het bedrijf gebruikt satellietbeelden van soms maar een kwartier oud. Vannacht is een zware storm over delen van Duitsland getrokken. Een vrouw kwam om het leven en een andere vrouw raakte zwaar gewond. Ze zochten tijdens het wandelen beschutting onder een overkapping, maar daar viel een boom op. Ook raakten zo'n 60 woningen beschadigd en sommige daarvan zijn onbewoonbaar. En prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, melden Britse media. Jaren geleden stopten ze met hun werk voor het Koningshuis en vertrokken ze naar Amerika. Daar maakten ze onder meer een Netflix-serie. Ze gaan in de buurt van Londen wonen en pakken hun koninklijke werk niet automatisch weer op. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met af en toe zon en een graad of 18. Later meer kans op buien die vanmiddag stevig kunnen zijn. Het wordt een graad of 21, maar in de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
16: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
17: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
18: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
17: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
19: Wil je
9: je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl. Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
2: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
3: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
7: We kunnen beginnen donderdagochtend. Hartelijk goedemorgen, die van 20 augustus alweer op de kalender. Het is aftellen hoor, richting de maanden dat de R weer in de maan zit. Of wil je nou te snel? Dat zou zomaar kunnen. Gaat het op de Nederlandse wegen ook een beetje door, ja of nee? We kunnen het vragen aan Erwin de Hart. Hij zit deze ochtend op het hoofdgebouw bij de ANWB in Den Haag. Erwin, ja. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, hier zijn we dan in Den Haag met alle feiten en cijfertjes. En het is eigenlijk heel saai. En Er zijn niet zo heel veel files op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Robert Beekberg en Afrit Schaarsbergen. 4 kilometer file. 5 minuten is de vertraging. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer. 4 kilometer file. Door een kapotte auto. 10 minuten extra reistijd. En 12 minuten extra op de A76. Vanuit Geleen naar de Duitse grens. 3 kilometer file vanaf knooppunt Kunnenberg. Nog even de wat flitsers noemen. A7 Heerenveen Groningen bij hectometerpaal 168,1. A13 Den Haag Rotterdam 7,1. A28 Zwolle Assen bij 153,5.
7: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
8: Ja, luid en duidelijk.
7: Goed zo. Tot zo dan. Yo, hoi. Hoi.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: We gaan beginnen dag nummer 4 van deze werkweek. En we gaan beginnen met muziek van Thomas Bergen. Ik vertrouw je niet meer.
9: Dit is de muziek van Radio NL.
10: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
9: Radio NL.

0: Stefhekkel en de klok die tikt maar door. En inderdaad, dat is waar. Geniet ervan. Haal eruit wat erin zit in het leven. Want voor je het weet, ben je oud, is het over en uit. En ja, dat zijn wel van die waarheden waar je best wel een conclusie uit kan trekken. Zo is het wel. Mocht je nog plannen hebben, wacht daar dan nooit te lang mee. En als die plannen dan uitgevoerd zijn, dan zijn er altijd wel weer nieuwe. Dus wat dat betreft, hou die uitdaging in het leven. De klok die tikt maar door. Stefhekkel, 13 over 9 op deze donderdagochtend. Hartelijk goedemorgen. Tot aan 12 uur een nieuwe werk en uitvoering. Waarin wij straks de deuren van het hotel weer gaan openen. Het Radio NL Muziekhotel. We gaan 3 liedjes op verzoek draaien. 3:30. En later dit programma maak je kans op 4 kaarten om erbij te zijn. Op het feestje van Radio NL in Oldebroek. Het Mega Piratenfestijn op vrijdag 4 september aanstaande. Dat zijn ongeveer de ingrediënten als het gaat om de spelelementen. De rest wordt opgevuld met heel veel muziek. En laten we snel beginnen.
1: Deze werkdag is weer supergoed gestart.
0: Met koffie en muziek.
1: Het volume gaat meteen op standje houden.
0: Zo is het.

Terug in de tijd, heerlijke muziek van Frank en Mirella, Now I Love Love. En daarvoor een mooi liedje waar we het kort geleden uitgebreid over hebben gehad. Want hij was bij ons in de studio. Een uur lang hebben we met hem mogen babbelen over zijn muziek, zijn keuzes in het leven en wat er allemaal nog aan zit te komen. En daar zitten mooie dingen tussen hoor. Ik heb het over Gisby en de wereld aan. 6 minuutjes voor 9:30. En dat betekent dus ook een paar minuutjes voordat wij straks in het volgende deel van Werk en Uitvoering de deuren gaan openen van het Radio NL Muziekhotel. Het zal ongeveer 9:50 plaatsvinden. Denk alvast na, hè. Mocht je een suggestie hebben wie er in het hotel moet, lezen we dat straks heel graag van je. Nu muziek van Fetty. Zomers en wel. Hey Macarena.

0: Daan, het is warm, hè?
1: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
0: Oh ja?
1: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
0: Goeie, Daan.
1: Doe mij maar een raket.
2: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
2: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Begin op zoek naar pellets?
6: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
8: Woninginrichting Hans Jutstra.
7: Buitenvaart Hogeveen.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Van
10: Aldi.
14: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.

0: Vorige week vrijdag hebben we het uitgebreid over deze single gehad. De nieuwe van Django Wagner en Bachata Bailando. Ja, dat is zo mooi wanneer de clip wordt opgenomen met een dansschool die gespecialiseerd is in de dansen op deze melodie. En als je dan die mensen zo ziet staan en dan bewegen, dan word je alleen maar warm van. En dan denk je van wauw, ik wou dat ik dat kon. Toen zeiden we nog tegen elkaar, ja, wij kunnen eigenlijk niet dansen. Er zit wel wat ritme in, maar hoe meer bako's erin komen, hoe losser alles wordt. En dan denk je dat je het ook kan, maar het is gewoon waanzinnig. Als je het clipje ziet bij dit liedje, weet je precies wat ik bedoel. Mooie plaat, lekker relaxed, echt geen vuiltje aan de lucht. Weer een goede hit voor Django Wagner en Bachata Bailando.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Het is tijd om de deuren te openen van het Radio NL Muziekhotel. 10 kamers, zometeen openen we 2 deuren. Degene die achter die deur zit, gaat gedraaid worden in de komende minuten hier op Radio NL. En dat betekent dat er ook een ruimte ontstaat in de kamer. En die ruimte, die mag jij invullen. Als jij een suggestie hebt van een artiest met een bijbehorend liedje, dan lezen we dat graag van je in de app van Radio NL vanaf dit moment. Want binnen een minuutje of 7, dan zullen wij daadwerkelijk de kamers weer gaan vullen. Even het lijstje belangs. Ik was dat maandag vergeten. Daar kwam nogal wat commentaar op in de app van hé, je had niet de checklist meegenomen. Nee, moet af en toe ook een verrassing zijn. Maar we gaan het doen op verzoek. Kamer nummer 1, Ronnie Ruijsdaal. Kamer nummer 2, die is voor Milan Milano. Kamer nummer 3, die is voor de New Force sinds gisteren. Kamer nummer 4, Hartentien. Kamer nummer 5 sinds gisteren, Bezeden. Kamer nummer 6 is Likkepep. Dan kamer nummer 7, Danny Cardo. Kamer nummer 8 is voor Zus. Kamer nummer 9 is voor Manuel. En de laatste kamer, kamer nummer 10, is voor Peter Blanker. Maar het is moeilijk bescheiden te blijven. Dat zijn de suggesties die wij hebben in de kamers. De checklist, de hotelchecklist. En we gaan kijken welke kamer wij mogen gaan openen. En dat doen we door middel van onze computer. Zometeen 2 cijfers. En dan weten we meteen welke kamer vandaag aan de beurt is. En dat kan een liedje zijn die er al een tijdje in staat. Kan een liedje zijn die er misschien 1 of 2 dagen in staat. Alles is mogelijk. Dat is het leuke van dit hotel en sowieso van dit computersysteem. Wij gaan opletten, want wij krijgen een cijfer in beeld. En dat is de 9. Kamer nummer 9 gaan wij zometeen openen. En dan wachten we op het tweede cijfer waar wij vandaag de aandacht op mogen vestigen. En dat is, nou mensen, hoe mooi kan het zijn? Mijn geluksgetal nummer 7.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Zo'n dag is het, ja. Kamer nummer 7 en kamer nummer 9. De checklist er nog een keertje bij pakken. Beginnen bij kamer nummer 7. Dat is Q uit Mil. Die had ingestuurd voor het Muziekhotel. Oh, dat is een mooie. Danny Cardo, hier is een kamer vrij. Leuk, ja. Hoe toepasselijk voor het Muziekhotel. Die ga je zo meteen horen. En nummer 9, die staat op naam van Richard uit Blijham. Die heeft Manuel ingestuurd met Ik ben een dromer. Dat zijn de beide liedjes die we nu gaan draaien achter elkaar. En zometeen dus de opsomming van de 2 nieuwelingen die we welkom gaan heten in het hotel. Alleen ja, daar is het even wachten op wat jullie insturen via de app van Radio NL. Even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we zometeen jouw favorietje in een van beide kamers gaan parkeren. Het gaat kamer nummer 7 of kamer nummer 9 worden. Laten we nu beginnen met het openen van kamer nummer 9. Daar zit Manuel, Ik ben een dromer.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Hier is een kamer vrij als het gaat om het Radio NL Muziekhotel. Dat klopt inderdaad, het zijn twee kamers geworden die vrijgekomen zijn. Twee mooie suggesties. Manuel, ik ben een dromer en dit was Danny Cardo en hier is een kamer vrij.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Kamer nummer 7 en kamer nummer 9, die hebben we vrijgemaakt. Dat betekent nieuwe ronde, nieuwe kansen voor heel veel mensen die daar gehoor aan hebben gegeven aan de oproep van stuur maar in. Leonard van Rijn uit Noordwijk, die kwam met de suggestie om Guus Meeuwis, het dondert en het bliksemt, helaas toepasselijk deze week, om die in het hotel plaats te laten nemen. Hebben we voor je gedaan, Leonard. Kamer nummer 7 is in dit geval van Guus Meeuwis en het dondert en het bliksemt. Kamer nummer 9 vrijgekomen, nu ingevuld door Cinderella uit Wijchen. Ik zou heel graag Bonnie Sinclair in het hotel willen hebben met morgen wordt alles anders. Bij deze heeft Bonnie Sinclair kamer nummer 9 in de wacht gesleept. En dat betekent wanneer wij morgen de volgende ronde gaan spelen van het Muziekhotel, dat de kans bestaat dat deze liedjes voorbij komen. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor die andere 8 die er dan nog in staan. Dus wat dat betreft, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen van het Radio NL Muziekhotel. Stel door met het programma Werk en Uitvoering met nog 2 te gaan. Tot aan het nieuws van 10 uur. Straks deel 2 alweer van Werk en Uitvoering. En nu een erg mooi liedje, al zeg ik het zelf. Heeft hij goed gedaan. Geweest is geweest. Op Radio NL, dit is Frank Verkooijen.

0: Lulu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Heb je

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Redonbouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redonbouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redonbouw.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel.

0: Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle Hamster Chef Fest pakketten en maaltijden.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM denkt bij nog eens 3 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Daarmee komt het totaal op 21, zei het OM in de rechtbank. 3 verdachten verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Max Verstappen heeft een einde gemaakt aan alle geruchten over zijn toekomst. Hij blijft bij Red Bull. Daar begon hij zijn carrière en met het team won hij 10 jaar geleden zijn eerste Formule 1 race. Verstappen heeft bijgetekend tot 2030. Komend weekend hoopt hij de laatste race op het circuit van Zandvoort te winnen. De brand in de Belgische Hoge Venen blijft oplaaien. Storm en omgevallen bomen maakten het blussen vannacht lastig. Zo'n 200 mensen bestrijden het vuur met hulp uit Nederland. De hulpdiensten sturen vandaag een drone de lucht in om te kijken waar het beste geblust kan worden. En tussen de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle gaat een proef met medische drones voorlopig door. Ze gingen al ruim 800 keer de lucht in om bloedmonsters en medicijnen te bezorgen. Trillingen onderweg bleken geen enkel probleem. Alleen bij harde wind telden ze vluchten soms uit. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorplensen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jutstra.
3: Buitenvaart Hoogeveen.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchten. Jam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
7: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
10: Uurtje nummer 2 van werk en uitvoering voor deze donderdagochtend. Dat is, betekent dat wij uurtje nummer 2 ook in kunnen richten voor 3 verzoekjes. En die hebben we straks iets na 10:30. Daarvoor nu alvast oproepen. Mocht je een suggestie hebben die vandaag zeker gedraaid moet worden, omdat er een jubileum aan zit te komen, of dat er een collega jarig is, of dat je blij bent dat je collega weer terug is van vakantie, of de buurman heeft het gazon gemaaid. Het maakt niet zo gek veel uit. Een leuke reden erbij vinden we altijd heel erg prettig. En mocht die reden er zijn, dan lezen of horen we dat graag van je. Berichten zijn achter te laten in de app van Radio. Wat ik al zei, er is ruimte om er 3 te doen. En zeker niet vergeten om de naam van de artiest en het bijbehorende liedje te vermelden, zodat we weten wat er aan de hand is en wat we kunnen gaan draaien. Wij willen graag weten hoe het staat met de situatie op de Nederlandse wegen. Daarvoor gaan we naar de ANWB en daar zit deze ochtend Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen. Erwin, hallo. Ik hoor even niet. Dan pakken we ze er zelf even heel snel bij om te kijken wat er aan de hand is. De situatie op de Nederlandse wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Dus voor Blaricum, daar staat een kapotte auto om. De rechterrijstrook is erbij afgesloten. 6 minuten extra reistijd. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. De politiecontrole zorgt daarvoor 20 minuten. En de laatste voor dit moment 6 minuutjes op de A76 Geleen richting Aken. En dat is voor de Duitse grens ook een politiecontrole. Een lange lijstje bestaat uit flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam-Amersfoort even oppassen bij 18.6. De A8 Zaanstad richting Amsterdam 4.3. A16 Rotterdam-Breda bij 48.6. Dan de A28 Assen richting Zwolle bij 160.6. En de laatste voor dit moment de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar even oppassen bij 213.4.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Zometeen muziek van de man die gisteren bij ons was, Spang. Maar eerst Ancora, Jan Smit en Jan Keizer. Dit is Kameraden.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
11: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
0: Radio NL. Ja.

Ik denk dat het gisteren een inspirerend gesprek was wat we hadden hier in de studio met de uitvoerder van dit prachtige mooie liedje Fout, Fout, Fout. Je hoorde namelijk Spang nu op Radio NL en hij was gisteren bij ons. En vooral die mensen die ook werkzaam zijn in de industrie of net zijn begonnen of ja, ook nog altijd dromen van die ene grote hit. Dan denk ik dat hij gisteren een mooi verhaal heeft verteld van joh, de aanhouder wint, blijf doen wat dicht bij je staat en probeer er zoveel mogelijk uit te halen. Dan komt die dag er ooit. Want ja, ook Spang heeft de nodige dipjes in zijn muzikale carrière gekend. En dan krabbel hij er toch weer bovenop. En de laatste drie singles zijn stuk voor stuk grijs gedraaid hier op Radio NL. Dus de aanhouder wint. Zo is het in dit geval. Volgend jaar gaat hij zijn 10-jarig jubileum vieren. Hij wilde daar gisteren niet al te veel over loslaten. Maar hij had het over een hele bijzondere locatie. En ik ben erg benieuwd. Ik heb gisteren nog een keer alle puzzelstukjes proberen in elkaar te knutselen. Maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Maar ik denk dat het best wel, want het is nog nooit eerder gedaan wat hij voor ogen heeft, zo zegt hij, in Nederland. Dus ik ben razend benieuwd. Hij gaat het volgend jaar vieren, 2027. Tot die tijd heel veel muziek van hem hier op Radio NL. Spang hoorde je.

Sfeerverhogend, zo is dit liedje. Want als je dit inzet met een groep vrienden, waaronder een aantal wel kunnen zingen, dan wordt dit altijd erg gezellig. Als je dan met z'n allen aan zo'n grote tafel zit, dan is het inhaken, meedijnen en vooral keihard meezingen met The Banjo Man. Yo, de BZN op Radio NL, 11 minuutjes voor 10:30. De 10:30, ze zijn aanstaande. En nu nieuwe muziek van Amar, Stem in je hart.

0: Houthan door Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Daan, het is warm, hè?
3: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
2: Oh ja?
3: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
2: Goeie, Daan.
3: Doe mij maar een raket.
4: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
4: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. De 3 na 10:30.
15: Exact 10:30, 3 verzoekjes. Ik moet eerlijk zeggen, misschien een kleine vierde, want er zit zo meteen nog een boodschap bij zonder dat er een plaat bij is aangevraagd. Maar we zitten wel in de hoek van de verjaardagen van vandaag. Ja, alleen maar leuk toch? Ik bedoel, het leven moet je vieren. En als het dan gevierd kan worden, moet je het ook doen. De eerste, dat is Anita Vermeulen uit Bokstel. Die schrijft, goedemorgen, zou je Marco Schuitmaker voor mijn kleindochter Liv willen draaien, die vandaag 5 jaar wordt? Dan doen wij hier de Polonaise, want dat vindt ze gezellig. Dat schrijft Anita Vermeulen. Nou, van harte gefeliciteerd. Maak er een hele mooie dag van. En het verjaardagscadeautje wat we namens Radio NL naar jullie toesturen is de muzikale hit van Marco Schuitmaker, Loesoe.
1: De 3 na 10:30.
16: Nummer 1.

0: De 3 na 10:30.
1: Goedemorgen, teken hier nog een keer mijn bed is. Ja, ik heb straks voor de dingen aangevraagd, maar dat gaat om. Ik word zondag 66, mijn kleine dochter 16. Dus, en dan vond ik het toch mooi, de Dutch Boys. Met het trekken naar Costa del Sol, tingelingeling. En dat de 3 voor 10:30. Yo, de Baku.
0: De 3 na 10:30. Nummer 2.

0: Feestje hoor met de Dutch Boys op de trekker naar de Costa del Sol. We deden dat op verzoek van Bertus uit Apeldoorn, die aankomende zondag zijn 66ste verjaardag mag vieren. En de kleindochter wordt 16. En dat was de reden voor deze plaat. En alle twee van harte gefeliciteerd. Maak er een hele mooie dag van. En op speciaal verzoek van Bertus op de trekker naar de Costa del Sol van de Dutch Boys.
1: De 3:30.
0: Kunnen er nog één draaien? En ja, we zeiden al, het zijn wel de verjaardag. Want Wendy uit Delfzijl die schreef: goedemorgen, zouden jullie misschien een verjaardagnummer kunnen draaien voor mijn vriend? Mijn vriend is vandaag jarig, luistert de hele dag naar jullie. Hij heet Brian en ik wens jullie een hele fijne dag. Nou, Wendy en Brian, natuurlijk jullie ook gefeliciteerd. Maak er een hele mooie dag van. En in het kader van de verjaardag hebben wij ook nog een derde verzoekje. Want Dimitri uit Den Dungen die schrijft: zou je Mike Peterson willen draaien? Met Samen zijn we één, speciaal voor mijn vriendin, omdat ze vandaag jarig is. Nou, dat is in één rit heel veel jarigen in de 3:30. We sluiten hem af inderdaad met het verzoekje van Dimitri. Dit is Mike Peterson en Samen zijn we één.

Heerlijke single, Joey Nicolai. Zomer in Nederland. Ja, als je naar buiten kijkt, dan is het wel anders. En als je even je hand uit het raam steekt, dan denk je ook van... nou, waar heeft hij het over zomer? Maar het zonnetje schijnt op je radio, hè, met dit soort hits. Joey Nicolai en Tinto de Verano. En tussen de buien door is het zonnetje heel af en toe nog wel te zien. Dus we houden het positief en optimistisch. Laten we dat gewoon doen. En als het niet zo is, joh, dan gewoon keihard doorwerken... of lekker vakantie vieren en luisteren naar Radio NL. Dan is die glimlach daar, tijdens alles wat je doet.

0: visite. Van de koffie tot aan de lunch is dit werk in uitvoering.
1: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
2: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
1: Toch is er nog meer,
2: toch is

Ons Carlo en Leo van Helemaal Hollands. En je hoorde ze nu met Maar in mijn tuin. En toen hebben we het uitgebreid over de medleys gehad. Die de mannen doorgaan zingen in het land. En dat varieert van Engelstalige met.

talige medleys, tot wals medleys, tot kroeg medleys, tot alles wat maar medley is. En gewoon kleine fragmentjes achter elkaar en daar maken ze de heleboel fantastisch feestelijk mee. Maar toen zeiden ze, misschien zijn de luisteraars van Radio NL die denken van ja, wacht even, er zijn zoveel mooie liedjes, de zogeheten vergeten liedjes, die misschien ooit ook nog wel eens in een medley geplaatst kunnen worden. We hebben jullie dinsdag gevraagd wat suggesties in te sturen. Dat waren er best veel, die hebben we ook genoteerd. En we sturen ze één op één door naar de mannen, zodat die de creativiteit daarop los kunnen laten om daar mogelijk weer een medley van te maken. En aan jou natuurlijk ook de opdracht, mocht je een suggestie hebben van een liedje waarvan je denkt van ja, dat is een vergeten liedje, die zou in zo'n helemaal Hollands medley moeten, laat het even weten via de app van Radio NL.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Bestratingsmaterialen nodig? Wassink Bestratingen heeft het. Bekijk het complete assortiment in onze mooie modeltuin in Apeldoorn. En op wassinkbestratingen.nl. Uw tuin en terras zijn onze passie.
3: OBD-tuning.
4: Elektronische autodiagnose en chiptuning. De

0: vermogenswinst voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
1: Toe aan een mooie nieuwe binnenvloer? Ontdek de schitterende collectie van Wassink binnenvloeren. In keramiek, natuursteen en PVC. Zie ook wassinkbinnenvloeren.nl.
2: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
4: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen? Dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
5: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn misschien nog 3 mensen overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Het OM denkt dat te kunnen bewijzen, wat het aantal slachtoffers op 21 zou brengen. Naar 2 andere verdachte sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. 3 mannen verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Opnieuw een actie van schoonmakers. Nadat ze gisteren staakten op Schiphol, gaan ze vanmiddag naar het hoofdkantoor van NS in Utrecht. Ze zijn onder meer boos dat mensen die nog niet zo lang in de schoonmaak werken minder geld krijgen als ze ziek worden. Volgens werkgevers was dat altijd al zo en wordt het in de nieuwe cao juist beter. Het slechte weer in de Ardennen zorgt ervoor dat de brand in de Hoge Venen moeilijk is te blussen. Het zicht was slecht en er waren bomen omgevallen. Daardoor kon de brandweer er niet goed bij komen. Het vuur blijft ook oplaaien, vooral aan de oostkant van het natuurgebied. Nederland helpt ook mee met de bestrijding van de brand. En Max Verstappen blijft 2 jaar langer bij Red Bull, tot 2030. Er gingen al langere tijd geruchten over een overstap naar concurrent Mercedes, maar die komt er dus niet. Verstappen rijdt al zijn hele carrière voor Red Bull en werd meerdere keren wereldkampioen. Het voelt als een tweede familie, zegt Max. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
10: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
12: Woninginrichting Hans Jetstra.
11: Buitenvaart Hogeveen.
13: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
12: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
13: Kijk op ProStop.nl.
14: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
15: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
14: Dichterbij dan je denkt.
15: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten. Alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
21: Iedereen zit natuurlijk weer op het puntje van zijn stoel van... ja, het derde deel gaat beginnen van werk en uitvoering. En dan willen we heel graag weten, waar staat het vast? Rijdt het langzaam? Zijn er nog controles onderweg? De man die ons daarover bij kan praten is Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Ja, er staat een file in Noord-Holland. Dat is, klinkt heel sensationeel. En eigenlijk valt het heel erg op, omdat het voor de rest lekker doorrijdt. Op de A8 Zaanstad Amsterdam. Bij Knoopend Zaandam 2 kilometer file. Wel 7 minuten vertraging. 17 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 4 kilometer file vanaf Zevenaar. Veel zevens daar. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens. 3 kilometer file vanaf Knoopend Kundeberg. Een kwartier vertraging door de controles daar. En dan de flitsers nog. A12 Utrecht-Arnhem bij hectometerpaal 83,2. A16 Breda-Rotterdam 59,5. En de A27 Gorkum-Breda 33,3.
21: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En heel graag tot de volgende ronde.
22: Ja, heel graag. Doei.
21: Doei.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: We gaan beginnen aan de finale van de donderdagochtend. En doen dat met zonnige muziek van Jeffrey Heesen. Je hoort hem nu met Loco.
23: Dit is de muziek van Radio NL.
24: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
23: Radio NL.
25: Ja,

Nederland staat natuurlijk wel bekend om zijn feesten en partijen. En dat het altijd maar overal een feestje gevierd mag worden. En dat is alleen maar leuk. En deze dame weet erover mee te praten. Want die gaat van oost naar west, van noord naar zuid. En overal is ze al geweest met haar optredens. En Niet naar huis is dan een toepasselijk gekozen liedje voor de nieuwe single van Monique Smit. Aan het begin van derde deel van Werk in Uitvoering. Straks gaan we je nog kans laten maken op kaarten voor het grote feest van Radio NL op 4 september in Oldebroek. Daar zullen we je zo meteen over bijpraten wat je daarvoor moet doen. We willen ook heel graag weten wat gaat het weer doen. Want ja, je hoorde net al in het nieuws, kans op pittige buien vanmiddag met heel af en toe de zon. Dat zijn niet de beste voorspellingen zo op 20 augustus. Wat het allemaal inhoudt, je hoort het straks om 11:30 in het uitgebreide weerbericht. Eerst gaan we rondjes rijden op de rotonde, namelijk op het Keizer Karelplein in Nijmegen met Ronnie Ruijs.

Iverense en droom jij over mij vannacht? Werk en uitvoering voor deze donderdagochtend. We hadden jou geattendeerd op het feit dat in de finale van deze donderdagochtend de kaarten verdeeld zouden gaan worden. Zoals we dat de hele week al doen in alle programma's, maak je kans op 4 kaarten voor het feestje van Radio NL. Vrijdag 4 september in Oldebroek. Daar staat de grote tent van het Mega Piratenfestijn. Radio NL is erbij met live radio en uiteraard live tv. Maar het is natuurlijk fantastisch om er zelf helemaal deelgenoot van te zijn. Dat je in het publiek staat en alle grootheden van die avond van dichtbij kan aanschouwen. Het sfeertje, ja, dat is toch fijn, maar het is uitverkocht. Maar de allerlaatste kaarten liggen hier in de kluis van Radio NL. En dagelijks mogen wij 5 winnaars blij maken met 4 kaarten. En dat is vandaag de ene laatste dag. Morgen natuurlijk dan de finale dag. En dan zijn de kaarten echt helemaal op. Wil je erbij zijn en wil je ze allemaal in levende lijven zien? Jan Smit, Jeroen van der Boom, Gerard Joling, Jannes, Frank van Etten, Thomas Bergen, Mooiwark, Ancora, Danny Christian, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, De Bevers, Belinda, Het IJsselduo, De Dutch Boys. Ga zo maar even door. Ze zijn er allemaal bij. Dit is jouw kans om erbij te zijn. In levende lijven, samen met 3 vrienden, kennissen, buren, whatever. Vanaf dit moment mag je gaan appen. Oldebroek, dat willen we van je lezen in de app van Radio NL. En daarmee werd het 11:50. Dan is het 11:50 sloes. Gewoon 20 minuutjes de tijd om een appje te sturen. Oldebroek, en wanneer je dat doet, bestaat de kans dat ik je straks ga bellen en de hartelijke felicitaties mag overbrengen. Inclusief het toesturen van die 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek op vrijdag 4 september. Doe je best, zou ik zeggen. Gaan wij luisteren naar een van de artiesten die er die avond bij is. En dat is Frank van Etten. Dit is Doe Met Wat.

0: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
0: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal. De bouwverslimmers.
5: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
6: Zondagavond 30 augustus staat de Radio Adel Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Dit is Radio NL. Altijd aan.
10: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
11: Radio NL.
12: Weerbericht.
13: Vanuit het westen trekken talrijke buien over het land. En bij een pittig exemplaar is er zelfs onweer en hagel mogelijk. En dan kan er plaatselijk ook nog een keer heel veel regen gaan vallen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Temperaturen vandaag 20 tot 21 graden. Zuidwestenwind is matig, aan zee soms vrij krachtig, 3 tot 5. Vanavond komt het eerst nog tot buien. Maar in de loop van de avond, richting de nacht, dan beperken de buien zich tot alleen de kustgebieden. In het binnenland wordt het droog, komen er opklaringen voor. En morgen breiden de buien opnieuw over het hele land uit. Het is dan ook weer een tijdelijk kans met onweer. En de temperaturen die verschillen niet zo gek veel met vandaag. Die zullen dan weer schommelen tussen de 19 en 21 graden.

Vrienden voor het leven, en dat zijn ze zeker. John en Kees, alwel de Bevers. En Vrienden voor het leven. Momenteel zijn ze erg druk bezig met de filmopnames. Ja, die zijn gestart in volle gang. En binnenkort dan zal die film uit gaan komen. Spannend, spannend. Ze hebben het er al vaak over gehad. En wel heel bijzonder natuurlijk, naar aanleiding van de real-life-serie De Bevers. Dan nu ook een speelfilm. Dus dat we gewoon straks met z'n allen naar de bioscoop kunnen om De Bevers te kunnen kijken. Erg leuk. Vrienden voor het leven. Nou, vrienden van de radio kunnen we zeggen. Het is 41 minuten over 11. Dat betekent dat de lijnen officieel, tussen aanhalingstekens, zijn gesloten voor deelname om het woord Oldebroek in te sturen. De naam Oldebroek. Wij gaan de computer vragen een winnaar of winnares te selecteren. En die gaan we zo meteen bellen. Na dit liedje van Diego Holsken.

0: Diego Holsken en Momento op Radio NL in werk en uitvoering. Gezien die beelden, dan is het helemaal niet verkeerd opgenomen op Curaçao. Dat doet hij goed, zeker weten. Wij gaan een belletje doen, wat ik al zei, met een iemand die de naam Aldebroek heeft ingestuurd. Zoals wij dat verlangden. Naar aanleiding van het feest dat we gaan geven op vrijdag 4 september in Aldebroek. De tent is finaal uitverkocht, maar de allerlaatste kaarten hebben wij hier in de kluis liggen. En die mogen we dagelijks weggeven in de programma's van Radio NL. 4 stuks per winnaar. Vandaag nog, de hele dag en ook morgen. En dat is dan echt de grande finale, zoals het al zo mooi heet. Wij gaan kijken wie het juiste appje heeft gestuurd. Ja, als het goed geschreven is, dan heeft iedereen dat gedaan. Maar ja, daar kan er maar één de winnaar zijn. En die is geselecteerd door ons systeem en die gaan we nu bellen.
1: Met Carlo.
0: Carlo, goedemorgen. Je spreekt met Tweeke Wouda van Radio NL.
1: En goedemorgen.
0: Goedemorgen. Carlo, jij had wel zoiets van, dit is wel een leuk uitje op 4 september. Daar zou ik graag bij willen zijn.
1: Ja, ik denk dit mooie fietsje.
0: Of fietsje, ja. Ik zit even te kijken. Moet ik hem even aanklikken. Wezen. Oh ja, dat is een thuiswedstrijdje voor je.
1: Ja.
0: Ja, dat is prima te doen. Maar zou je er nog 3 bij kunnen vinden die eveneens op de fiets met je die kant op willen gaan?
1: Ja, dat moet lukken.
0: Ja, dat in de vriendenkring, kennissenkring, familiekring zijn er nog wel een aantal die het feestje wel met je willen vieren.
1: Ja, dat moet lukken.
0: Oké, en als ik dan even wat namen noem. Jan Smit, Jeroen van der Boom, Gerard Joling, Jannes, Frank van Etten, Thomas Bergen, Wimmy Bauma uit IJsselduo, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Ancora. Waar gaat de voorkeur naar uit?
1: Ik denk het complete plaatje.
0: Ja, dat is het meest diplomatieke antwoord wat je kan geven. Daar had ik stiekem ook op gehoopt. Dat denk je zelf ook, Carlo.
1: Ja.
0: Heel goed. Nee, er viel even een hele zware stilte. Dat is op de radio niet gebruikelijk. Maar we gaan je blij maken, man. We gaan je niet langer in spanning houden. Het fietsje mag gereed gemaakt worden. Je bent erbij 4 september vrijdagavond in Aldebroek op de grote amazing party van Radio NL, het Mega Piratenfestijn. We gaan je verwelkomen.
1: Nou, helemaal mooi.
0: Maak er een mooie avond van en heel veel plezier.
1: Komt goed.
0: En je mag even blijven hangen voor je gegevens. Dan zullen we die noteren en dan komen de kaarten één deze dagen jouw kant op.
1: Helemaal goed.
0: Fijne dag nog.
1: Hey, hetzelfde.
0: Hoi, hoi.

Teken met Frans Bauer. Hey, het is een regenachtige dag, dus kun je een beetje een lekker zomers nummertje draaien voor me? Eentje waar ik zeg maar niet depressief van word. Alvast bedankt!

prachtig mooi, Frans Bauer en Kom nu maar in mijn armen. En daarmee zijn we ook bijna aan het einde gekomen van werk en uitvoering voor de donderdagochtend. Er stond hier net al iemand bij de deur die staat te popelen om zometeen heel veel verzoekjes te mogen draaien. Niemand minder dan Rory Jonkergouw. Hij zit zometeen tussen 12 en 3 voor Op Volle Kracht. En je weet hoe het werkt. Pak die app erbij en stuur zoveel mogelijk appjes. Want ja, dat maakt de keuze reuze als het gaat om het verzoekprogramma hier op Radio NL. Maak er nog een mooie donderdag van. Spreken we elkaar morgen voor de Vrolijke Vrijdag. De laatste in werk en uitvoering is van Jorieke Sterk.

0: Alweer verrotte kozijnen.
1: Wel eens van Toscana gehoord?
0: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
1: Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Lucas Outdoor in Wolvenga.
6: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
5: Genieten van je tuin.
6: Iedere donderdag.

0: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes. Hamster.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Apeldoorn is een man opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam bij hem uit als verdachte na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn bedreigd met een mes en verkracht. Toen werd er nooit iemand aangehouden. De telefoon van een van de drie verdachten in een moordzaak in het Brabantse Oosterhout is gekraakt, dat zei het OM in de rechtbank. Op de telefoon staan veel afbeeldingen van wapens en stapels geld. Ook worden er chats uitgelezen. De zaak draait om het doodschieten van drie mannen in maart vorig jaar in Oosterhout. Justitie denkt dat er nog drie doden zijn te linken aan de website Funcaps, waar illegaal geneesmiddelen werden verkocht. Daarmee staat het totaal op 21.

0: 20 en misschien 23, want het OM heeft nog twee zaken van overleden mensen in onderzoek, zei het in de rechtbank. Er staan drie verdachten terecht. En directeur Jan Lammers van de Grand Prix Zandvoort vindt het mooi en logisch dat Max Verstappen langer bij Red Bull blijft. Hij heeft verlengd tot en met 2030, waarmee geruchten over een overstap naar een ander team de kop in zijn gedrukt. Lammers zegt dat Max weet dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. Het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. In de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia. Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jutstra.
2: Buitenvaart Hogeveen. Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.

0: 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
2: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoorjou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
1: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
5: Een hele goede middag, je bent bij Radio Warel. Zometeen gaan we weer beginnen aan een nieuwe episode van Op Volle Kracht. Dat doen we tot 3 uur en tot die tijd maken we de playlist nagenoeg leeg. Dus dat betekent dat jouw verzoekjes van harte welkom zijn. Stuur ze door via de app van Radio Warel, dan hoor je ze misschien wel zometeen terug. Kijken we ook nog even naar de verkeersinformatie. Er zijn momenteel 11 files gemeld en dit zijn de belangrijkste vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. Heb je op dit moment 18 minuten vertraging en 17 minuten op de A76 Geleen richting in Keulen. Richting de Duitse grens is de weg afgesloten door de grenscontroles en dus 17 minuten. Dan zijn er ook snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister op de A2 Eindhoven richting Weert bij 190.4. De A7 Drachten-Groningen 168.2. A12 Gouda-Utrecht 46.8. A12 dan Maarn-Ede bij 83.1. De A16 dat is Dordrecht-Breda 48.8. A16 Breda-Dordrecht 59.5. En A27 Almere-Hilversum 102.3. A28 dan Zwolle-Amersfoort 59.7. A30 Ede-Barneveld 16.2. En de laatste voor dit moment, dan vind ik ook wel weer genoeg eigenlijk, staat op de A59 Den Bosch richting Breda bij 103.7.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Lekker aan de lunch met muziek van Danny Panadero. De smoelschuif ga je horen. En nu Marco de Hollander.
6: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
6: Radio NL.

0: Danny Panadero op Radio Rail en zijn smoelschuif. Ja, prachtige woord om een evenzo prachtig instrument te omschrijven natuurlijk. De mondharmonica. Door velen bespeeld. Onder andere Toets Tielemans was daar groot in. Hè. Maar tegenwoordig ook een leuke party trick. Oftewel een ding wat leuk is om te kunnen op feestjes of onder je vrienden of zo. Er zijn altijd mensen bij je ook zeker. Ja, misschien ken je dat wel uit je vriendengroep of zo. Dat er dan iemand bij zit die dat dan heeft geleerd. Die even één liedje kan spelen of zo. Mooi instrument. Wordt eigenlijk misschien wel te weinig gebruikt in de muziek. Want ja, je kan er heel veel mee met de smoelschuif. Maar Danny Panadero die maakte er een mooie ode aan. En die hoorde je zojuist op Radio Adel. Maakt het 11 minuten over 12 op donderdag 20 augustus. Dit is nog steeds op volle kracht met de invaller. Dus eigenlijk op volle invalkracht. Hessel is nog lekker een paar dagen met vakantie. Volgende week hoor je hem weer. Maar Rory, dat ben ik. En ik zit er nog vandaag en morgen. En ik ga ook evenveel verzoekjes voor je draaien. Dus als er een leuk liedje is dat jij wil horen vanmiddag... om toch, ja, het is donderdagmiddag... langzaam maar zeker toch een beetje richting het weekend ook weer. We zitten weer aan de goede kant van de week, zoals dat dan heet. Dus zeker als je in de eerste weken zit na je vakantie... is het wel lekker om even een lekker liedje te horen dan zo. Ja, of misschien ben je nog wel op vakantie. Zit je ergens op de camping of zo? Of op het balkon van je hotel? Lig je langs het zwembad? Heb je daar je oortjes in gedaan? En wil je wel even een lekker liedje horen? Het zou zomaar kunnen. Laat maar weten wat dat mag zijn in de app van Radio RL. Er kwam al meteen een berichtje binnen van Sander uit Twello. Die heeft meteen even een paar keuzes gemaakt.
1: Ik wil graag van Henk Wijngaard. Hey, Susie.
0: Ja.
1: En ik wil graag van Henk Wijngaard. Ik moet nog wat jaren mee. Dat vind ik een hele mooie nummer.
0: Ja, dat klopt, Sander. Dat zijn inderdaad allebei mooie nummers. Het klinkt een beetje alsof Sander een soort boodschappenlijstje indient. Zo van, ik wil van Henk Wijngaard deze en ik wil die. Of een soort kwartet is Sander eigenlijk. Henk Wijngaard kwartet. Ik zie dat voor me. Nou zit ik even te kijken. Ja, we kunnen heel veel liedjes draaien van Henk Wijngaard natuurlijk. Twee achter elkaar. Ja, dat is wel leuk. Maar ik ga even de keuze maken om er één van de twee te draaien. Nou heb ik even gekeken welke dan het langst van de twee niet gedraaid is. En dat is deze. Ik moet nog wat jaren mee. Hoor je nu bij Radio RL in op volle kracht.
2: Ik kan er niet

op Radio Maril. En als je de keuze had, ja, die wou ook wel weer lang in het vak, hè. Lijkt nog zo'n jonge gozer, dat is hij volgens mij ook nog wel. Alleen hij doet stiekem al heel lang mee, is ook gewoon heel jong begonnen. Ik draaide van de week bijvoorbeeld dat liedje Jantjes Gitaar, daar zit hij ook in natuurlijk. Dat is, en dat, dan hoor je een hele jonge Thomas Bergen, wel leuk om dat dan even terug te horen. En dit is dan zijn nieuwe single anno 2026 en die heette Als je de keuze had. Dit is Radio Maril, verzoekjes komen al leuk binnen, dankjewel daarvoor. Ik ga er een paar uitpikken zometeen, sowieso deze van Jan Verrijd uit Heusden. Die zegt, nou, ik heb wel een mooie voor op de donderdagmiddag. De Suskes. Met de Dondersmachtig Mooi. Ja, die is wel leuk inderdaad. Gaan we even draaien.

0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Wil je rijden als een baas zonder zorgen?

0: Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de oma, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it!

0: Plus.
1: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: oh, oh, je raakt me zo. Het was John West op Radio Rail. En ook Jamman hoorde je nog en blikken of blozen. Maar wel leuk, er komen van allerlei soorten verzoekjes binnen hier in de studio. Zo wordt er ook gevraagd om jaddes door meerdere mensen. Er komt een berichtje binnen hier van Herman. Herman Wagenaar uit Wapenveld. Die zegt vandaag 34 jaar getrouwd. Doe maar even jaddes. En dan stuurt hier een trouwfoto bij. Een hele mooie trouwfoto met ook iedereen, tenminste als ik het goed zie, ja, iedereen op klompen en zo. Dat ziet, of zijn het klompen? Ja, wel toch, ja. Nou goed, is niet helemaal goed te zien op de foto, maar goed. Tenminste vanuit hier. In ieder geval 34 jaar getrouwd. Gefeliciteerd Herman en partner. Ik hoop dat jullie een mooie dag hebben vandaag. En dan dus een liedje van Jannes erbij. Ja, welke moet dat dan zijn, hè? Is dan de vraag. Want ook van Jannes kun je natuurlijk wel meer dan één liedje draaien, zeg maar. Die heeft op zich genoeg gemaakt. Er staat niet bij welk liedje dan, dus ik ja, ga ervan uit dat Jannes dan sowieso goed is. Dat zij dan niet één liedje van Jannes hebben. Dat bijvoorbeeld hun trouwliedje was of zo. Want anders dan had er dat wel bijgestaan natuurlijk. En nou is er gelukkig ook Richard, de verwarmingsmonteur uit Beuningen City. Richard, goedemiddag.
1: Yo, dat is de verwarmingsmonteur uit Beuningen weer.
0: Ja, ik
1: zal graag even een liedje aan willen vragen. Jannes met Laat de zon maar schijnen.
0: Ja, die
1: want
0: is wel
1: hier
0: leuk.
1: In Beuningen is het bewolkt, regenachtig.
0: Ja, waar niet, Richard?
1: Ja, dan hebben we zo'n mooie zomer achter de rug. En we moeten weer werken. Nou, dat is toch wel lekker als het zonnetje even nog een beetje schijnt.
0: Ja, vind ik ook.
1: Dus ja, Jannes met Laat de zon maar schijnen. Dat is mijn... ja, mijn plaatje die kan maar vragen. Alvast bedankt. Mensen, fijne dag. Ciao, ciao.
0: Kijk, nou hebben we toch een keuze kunnen maken in welke Jannes het dan moet worden. Ik hoop dat Herman hier tevreden mee is. Niet dat hij denkt, oh, ik had gehoopt op een ander liedje. Maar ja, dat is dan weer, zo gaat het spel natuurlijk. Jannes in ieder geval op de radio. Dit is Laat de zon maar schijnen bij Radio WRL.

Want toen was zij namelijk hier, Denise Driana. Leuk uurtje te gast hier. En wel een dame met grote plannen als je dat hoort. Is pas 18 jaar, heeft al een aantal leuke liedjes op haar naam staan. En gaat gewoon nog verder. Ja, ze heeft al verschillende aliasen gehad. Denise Driana is een alias van haar. Maar zij gaat binnenkort, en dat was eigenlijk heel vers, want het is afgelopen maandag pas besloten, vertelde ze, gaat ze door als Denise Peters. En dat is dan weer vernoemd naar haar opa. Die heet namelijk Peter. En die was er ook bij gisteren. Wel leuk. Ook echt een liefhebber van Nederlandstalige muziek. Dus wat dat betreft komt Denise uit een goed nest, zal ik maar zeggen. En grootste plannen heeft zij met veel nieuwe liedjes. En ze heeft beloofd, of ze wil in ieder geval nog graag een keer terugkomen hier bij Radio Wadeel als er nieuwe liedjes komen van Denise Peters dan. En dit was dus Denise Driana nog even. Dat is dus wel dezelfde persoon om verwarring te voorkomen. En haar nieuwe liedje heet Toeval Bestaat Niet. Dat hoorde je zojuist op Radio Wadeel. Ja, dan kwam er toch ook nog een berichtje binnen van Herman uit Wapenveld. Je weet wel, die vandaag 34 jaar getrouwd is en die Jannes wilde horen. Die had eigenlijk Dora's Ogen willen horen. Ja, is ook wel mooi natuurlijk. Nou, ik hoop dat je ook blij was met deze, Herman. En gefeliciteerd nogmaals aan jou, jou en je Liesbeth. Want dat is de naam van je vrouw. Ik hoop dat jullie een mooie dag hebben vandaag. En wat wil jij horen vanmiddag? Laat het weten in de app van Radio Wadeel. Ga ik het draaien? Mark uit Appelscha, die heeft wel een mooie. Die wil heel graag een liedje horen speciaal voor Kimberly. Een beetje als verrassing. Kimberly, als je zit te luisteren, Mark heeft een liedje voor jou. Mark uit Appelscha. Hij wil graag voor jou aanvragen. Samuel Wilte. En echte liefde is te koop. En ik hoop trouwens niet dat dat dan gaat over de relatie die jullie met z'n tweeën hebben. Hè? Laten we daar niet van uitgaan.

0: en gezellig. Robert Leroy op de radio. En wat een heerlijke dag. Ja, dat zou je wel zeggen inderdaad. Maar helaas niet voor iedereen. Eens even kijken. Danielle uit Nijmegen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Hallo. Jij bent aan het schoonmaken, aan het poetsen bij jouw zoon thuis.
1: Ja, zeker. Wij zijn thuis. Ik ben aan het poetsen. En mijn zoon Joey zit hier naast me. Die is aan het spelen.
0: En die is verdrietig.
1: Ja.
0: Waarom is die verdrietig?
1: Tel maar, Joey. Kun jij het vertellen? Wat is er gebeurd gisteren met NEC?
2: Verloren.
0: Oh. Ja, dat is wel heel jammer, hè? Want ze gingen wel heel goed, de NEC.
2: Ja.
1: Het was... We hebben nog een kantje volgende week, hè? Ja. Dus het kan nog goed komen, toch?
0: Oh. Ja, precies. Nou, laten we daarop hopen dan, Joey.
1: Ja, vanuit.
0: Had je de hele wedstrijd gekeken?
2: Ja, in het stadion.
0: In het stadion, je was erbij.
2: Ja.
0: Ah, dat had je toch op zijn minst ook...
1: Op het moment had hij geluk, mocht hij mee naar het stadion.
0: Ah, wat leuk.
1: Met papa en oma Daniel.
0: Oh, wat leuk. Maar dan was het in ieder geval... Dan hoop ik dat je op zijn minst een sjaaltje van de NEC om had.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee, had ik niet om. Oh. Ik had een NEC-t-shirt aan.
0: Oh ja, maar dat is nog beter, ja, eigenlijk. Ah, maar dan hopen we dat het volgende week nog gewoon goed gaat komen, toch?
2: Ja,
1: gaan we vanuit.
0: Want hoe erg ben jij fan van de NEC?
2: Heel erg.
0: Heb je ook een NEC-kamer dan?
2: Ja.
0: Oh, vet. En hoe ziet die eruit? Kun je dat beschrijven?
2: Een NEC-stadion achter bij mijn bed en allemaal vlaggen en allemaal stickers.
0: Wauw.
1: Ja, NEC-behang heeft hij van het stadion en vlaggen inderdaad.
0: Zo.
1: Eigenlijk alles NEC inderdaad, ja.
0: Dat is wel cool. Wacht, ik zet heel even dit verdrietige muziekje uit, want dan is dit toch even iets gezelliger. Ja. Maar ja, cool NEC, dat je dan zo'n fan bent, ja, dat is voor het leven natuurlijk.
2: Ja,
1: en dan moet je bij die Champions League-wedstrijd wel aanwezig zijn.
0: Ja, zeker. Ja, nou, maar dat was een historisch moment ook. Dan heb je ook de Champions League-tune heb je dan door het stadion horen schallen.
2: Ja.
0: Ah, geweldig. Maar dat is sowieso, Joey, ondanks dat de wedstrijd verloren is. Het is natuurlijk super, ja, historisch. Over 30 jaar kun jij, als jij oud bent, zeg maar. Nou, je bent niet oud als je 30 bent. Maar als je ouder bent, kun jij nog zeggen, daar ben ik bij geweest bij die wedstrijd. Dat is sowieso mooi, toch?
2: Ja,
0: ja, geweldig. Nou, laten we dan ondanks alles toch maar even een beetje opvrolijken. Want dat is volgens mij wel nodig. Ondanks het verlies.
2: Ja.
0: Nou, hadden jullie een aantal liedjes doorgestuurd samen. Ik zat even te kijken. Ronnie Ruijsdaal zat ertussen. Die is een uur geleden al gedraaid. Dus dat kan even niet. Maar de rest, dat kan. Laten we gewoon meteen even de keuze maken dan.
1: Wat jullie we hadden erop gezet in de naam van Jezus, want die vindt hij altijd helemaal leuk, die zingt hij mee.
0: Ja.
1: En Lieve Kleine Teddybeer, die vindt hij helemaal geweldig.
0: Nou, dan is dit het moment dat jullie mogen kiezen welke van de twee we gaan draaien.
1: Kiezen. In de naam van Jezus.
0: In de naam van Jezus.
2: Ja? Ja.
0: Nou, ga ik die er even bij zoeken. Even kijken hoor. Dat is ook niet vaak dat je in de computer moet zoeken op het woord Jezus.
1: Nee.
0: Even kijken hoor. Hebben wij die... Wacht even hoor, ik ga heel even zoeken. Hebben wij nou in de naam van Jezus, kan ik die hier niet vinden. Even kijken hoor. Oh ja, die heet natuurlijk Hoogkamer Naam van heet die. Ja. Dus ik zat op Jezus te zoeken. Ja, precies. Ook een beetje verwarrend. Maar ik heb hem gevonden hoor. Live radio. Ik ga hem voor jullie draaien.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Geniet ervan, fijne dag.
1: Doei doei.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
4: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Ruim 30 jaar na een verkrachting is een man uit Apeldoorn opgepakt. De politie kwam bij hem uit na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn verkracht... nadat

0: ze was bedreigd met een mes. De politie heeft nog niet eerder iemand op het oog gehad als verdachte. Stuur je een AI-foto door via WhatsApp, dan verdwijnt per ongeluk het onzichtbare watermerk, blijkt uit onderzoek van BNR. Sinds deze maand is zo'n watermerk verplicht en bepaalde software kan daardoor herkennen dat het een AI-plaatje is. Maar dat blijkt te mislukken als WhatsApp ertussen zit. Het aantal doden door de Russische aanval vannacht op Kiev is opgelopen naar 15, dat schrijft de burgemeester op Telegram. Hij heeft voor morgen een dag van nationale rouw uitgeroepen. Onder meer bedrijven, een school en een kinderziekenhuis in Kiev werden geraakt. En steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Vorig jaar steeg het aantal Nederlandse overnachtingen met ruim 7% tot ongeveer 400.000. We staan op plek 3 van buitenlandse gasten. De Zweedse campings denken dat de stijging dit jaar gewoon verder gaat. Het weer van Weer Online. Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond neemt het aantal buien af en klaart het op. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
2: Weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninrichting Hans Jetstra.
4: Buitenvaart Hogeveen.
6: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
12: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
14: Hey, goedemiddag, je bent bij Radio Barel en dit is de actuele verkeersinformatie van de ANWB. Het is best wel druk, er zijn 18 files gemeld en dit zijn de belangrijkste vertragingen. De A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoenderlo 54 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen 19 minuten richting de Duitse grens. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam 34 bij de Heidenoordtunnel. En de A59 Apeldoorn-Arnhem bij Schaarsbergen, daar heb je 16 minuten vertraging. Dan zijn er snelheidscontroles gezien op de A2 onder andere Weert Eindhoven de gekste bij 190.3. A6 Lelystad Muiderberg 62.3. Dan de A12 Gouda Utrecht 47.0. A12 Maren Utrecht 75.0. En de A16 Dordrecht Breda 49.1. Dan de A27 Almere Hilversum 102.4. De A28 Zwolle Amersfoort bij 59.7. A30 dan Ede Barneveld 16.2. De A59 Den Bosch Breda 103.5. En de laatste voor het moment tot A67. Daar is hij weer, Eindhoven de gekste richting de grens met België. 18.1.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Rory Jonker gaat!
14: En weer verder met op volle invalkracht met Klazina onderweg. En nu die leuke van Mike Versteeg.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
16: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
3: Radio NL.

0: is Wilfried Werkman uit Smilde. Hey Wilfried, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Rory.
0: Hey, hallo. Ja, jij doet jouw achternaam eer aan, want jij bent een werkman in de bouw.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Jij bent schilder.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel een mooi beroep. Ja. Maar dat is ook zo'n beroep dat als je op een feestje bent, je zegt ik ben schilder, dan zeggen mensen, oh wat doe je? Doe je huizen of kunst? Hoor je dat vaak?
1: Ja.
0: Moet je toch altijd even uitleggen.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat moet je altijd even uitleggen.
0: Ja. Hey, jij zit nu even lekker aan de boterham in bouwtermen lekker te schraften even. Of zeggen ze dat bij jullie niet?
1: Dat klopt.
0: Jawel, hè?
1: Dat klopt.
0: Heel
1: ja,
0: goed.
1: En dan
0: een mooi klusje vandaag?
1: Ja, nou ja, het is een beetje goochelen en doen met de buien regen, zeg maar, tussendoor.
0: Ja. Dus, het is een buitenklus dan?
1: Ja, ik ben buiten bezig. Dus,
0: ja. Wat ben je aan het doen? Kozijnen dan of zo?
1: Ik ben nu kozijnen aan het doen. Ik heb net de voordeur in de grondverf gezet. En alles weer een beetje afgedekt, zodat de regen het niet verpest, zeg maar.
0: Ja. Ja, dat is een beetje het ding met de bouw. Ik weet dat van mijn familie, want mijn halve familie komt uit de bouw. Het is heel mooi werk als het lekker weer is.
1: Ja, klopt helemaal. Het is fantastisch werk.
0: Zo is het wel. Ja, maar dat is het ook.
1: Bij de schilder is het of het is te heet, of het waait, of het regent. Er is altijd wat.
0: Ja, zo is er altijd wat inderdaad. Ja, maar je zou maar dakdekker zijn als het regent.
1: Ja, dat is ook niet fijn. En ook niet als het zo heet is.
0: Nee, dat klopt. Dan kun je beter binnenwerken in dat opzicht. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om. Jij wilde een leuk liedje horen. En dat wilde jij speciaal opdragen aan al jouw collega's uit de bouw.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Heb je dan nog specifiek mensen die je even wil noemen?
1: Ja, Fossi, Arjan, René, Schapie.
0: Mooie bijnaam, Schapie. En die zit allemaal te luisteren.
1: Ja, nou, daar ga ik van uit.
0: Laten we het hopen. Ik snap nu wel beter waarom jij specifiek dit liedje wilde horen. Is van Willy Schilder. Dat snap ik dan nu, waarom je dat wilde horen. Is ook een schilder.
1: Ja, nu snap je het wel.
0: Ja. En een leuk liedje, want iedereen kijkt uit naar het weekend op donderdagmiddag. Zeker in de bouw. Het weekend voor de deur. Dat is dan wel een mooie, toch?
1: Zo is het toch.
0: Nou, succes met schilderen nog even daar. En hier is Willy Schilder, die andere schilder, zeg maar.
1: Hey, dankjewel, hè.

is van Joey Nicolai. Ai, ai, ai. Tinto de Verado. En wat appjes uit de Radio Adel app. Onder andere van Claudia uit Zwolle. Die zegt, doe maar Kleine Vogel van Senna. Die wordt hier keihard meegezongen. Nou, oké, dan moet ik die zometeen maar even draaien voor jullie. En ook een berichtje van Bert uit Zwifterband. Die zegt, hallo Rory, ik wil graag een verzoekje doen voor van Ronnie Tober. Het plaatje Niemand is zoals jij. Mijn vrouw houdt niet van Radio Adel. Dat is wel één van de minpuntjes. ik hoor één van de. Dat is meestal niet goed, Bert. Maar goed, hij houdt wel van Radio Adel. Maar toch houden we van elkaar, staat hier. Oh. Ah, is toch mooi, ja. Dan is dit wel een mooi liedje.

0: Anton van Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met mega kortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Dit is Radio NL. Altijd aan, Radio NL. Altijd aan.
11: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
12: Radio NL.
13: Weerbericht.
14: Ja, het weerbericht en daarvoor schakelen we over naar Purmerend. Jan Visser zit daar, goedemiddag.
15: Rory, goedemiddag.
14: Hey, ja, we krijgen heel veel berichten van luisteraars die zijn aan het werk in de regen. Mag de zon nog een beetje meedoen vandaag of zit er dat niet echt in?
15: Nee, dat is wat minder allemaal, met de zon. Maar ja, aan de andere kant, we hebben natuurlijk helemaal geen enkele reden tot klaar. Hè?
14: Nee, dat is wel waar. Ja. Het is goed om de droogte even tegen te gaan.
15: Ja, zeker. En die buien zijn momenteel vooral actief in het noorden van het land. Lauwershoog meldt inmiddels al zo'n 15 mm. Het is nog oplopende, dus het kan wel richting 20 mm gaan op zijn minst. En er werd ook in de buurt van Dokkum, door Johan Dijk, werd een soort van hoos gezien. We noemen dat een tuba in de meteorologie.
14: Oh.
15: Dat is een uitsteeksel onder een buienwolk. En als dat ver naar beneden doorloopt, dan kan het de grond bereiken. En dan is het officieel een hoos. Dat kan boven zee een waterhoos zijn. En boven land natuurlijk een windhoos. Maar daar is het voor zover bekend niet van gekomen. Maar het geeft wel aan de onstabiliteit van de atmosfeer. En ook in het noordwesten en westen van het land zijn op veel plaatsen buien actief. En was gisteren ook al wel zo. En gisteravond heeft het en aan het eind van de middag fors geregend in het zuidoosten van het land. In delen van Limburg. Daar hadden ze het hard nodig ook. Meer dan 20 mm. En de grootste hoeveelheid over de afgelopen 3 dagen... die mij net werd gemaild, was in Burg-Haamstede in Zeeland 60 mm.
14: Zo.
15: Dus het klapt er wel plaatselijk uit, nog lang niet overal. En die buiigheid die houdt vanmiddag aan. En in die buien zijn de temperaturen duidelijk beneden de 20 graden. Lauwershoog meldde zojuist nog geen 16 graden. Maar buiten de buien om bijvoorbeeld, in Volkel, Peel, bijna 23 graden. Dus dat is een beetje het verschil waarmee we vanmiddag te maken hebben. Dus in de buien temperaturen beneden, soms ruim beneden de 20 graden. Koude bovenlucht wordt dan meegesleept. En buiten de buien om, met zon erbij, want die schijnt ook hier en daar in het zuidoosten vooral, dus temperaturen nog ruim boven de 20 graden. Nou, morgen verandert het niet zoveel. De lucht blijft onstabiel, dus er trekken opnieuw buien over ons land. Soms met onweer, zeker in de loop van de dag. Ik denk dat we nog aardig beginnen met droog weer en zo en af en toe zon. Maar het wordt dus weer buien geblazen en pas in de middag neemt het in het noordwesten en westen neemt de buiigheid wat af. Temperaturen morgen rond de 20 graden en de wind draait van zuidwest naar noordwesten en is matig. Nou Rory, in het weekend ook zaterdag nog een buienkans. Maar zondag dan wordt het dankzij een hoge druk droog weer, althans op de meeste plaatsen. Er verandert weinig qua temperatuur, zo'n 21 graden. Verder wel af en toe zon. Ja, en dat is met het oog op de laatste Grand Prix in Nederland, aanstaande in Zandvoort, zijn dat natuurlijk prima vooruitzichten.
14: Ja.
15: Nou, maandag is het waarschijnlijk ook nog droog. De dagen daarna zien we de temperatuur wat oplopen, maar neemt ook de kans op een bui weer toe.
14: Kijk, voor liefhebbers van de zon is er volgende week dus iets beter nieuws. Ja, ik zat erover na te denken. Het is natuurlijk ook typisch Nederlands, hè, om dan... Kijk, als het heel lang droog is, dan wordt daar terecht over geklaagd. Van, het is zo droog, we willen regen. Ja. En dan regent het en dan zeggen mensen, ja, het regent. Was het maar weer droog.
15: Ja, het hemd is nader dan de rok, hè.
14: Ja, zo is het. Ja, want van de andere kant, je zou maar buiten staan werken. Dat is natuurlijk ook geen pretje weer.
15: Ja, natuurlijk, dat is geen pretje, maar aan de andere kant... Het is zo lang zo droog geweest en ook vaak zo warm. Ja, ik bedoel, kijk eens om je heen.
14: Ja.
15: We komen overal water tekort. Dus
14: zo is het. We moeten dit even trotseren.
15: Ja.
14: Nou hoorde ik net bij jou al een mooie uitspraak, Jan. Maar ik ben heel benieuwd of jij voor vandaag ook een mooie spreuk hebt.
15: Zingt de vink in de vroege morgen stond, wis en zeker hij ons regen verkondt.
14: Oh ja, die is mooi en die past ook wel een beetje.
15: Ja, zeker. Ja.
14: Wat een wijsheid weer, Jan. Dankjewel en we spreken elkaar morgen.
15: Ja, tot morgen. Hè.

0: Allemaal Haagse helden op één liedje. Het waren de Reggers, Chico en Ziggy. En jij bent het voor men. Leuk om dat even te draaien. Zeker op een dag als vandaag. Als het dan buiten regent, weet je wel. Gewoon even lekker de zon in je hart. Ja, de regen is wel een beetje hot topic vandaag. Hè? Daar heeft iedereen het over. Ook dit in het weerbericht met Jan. Ja, die heeft ook wel een beetje gelijk natuurlijk. Dat, je zou maar last hebben gehad van de droogte de afgelopen tijd. Dan is het heel vervelend dat je nu in de regen buiten staat te werken. Is ook weer zo, maar ja, het is altijd een beetje geven en nemen. Hè? Dat is natuurlijk ook weer zo. Berichtje van Elroy uit Purmerend. Dat is bij Jan Visser om de hoek eigenlijk. Die de volgende.
1: Ja, goedemiddag, oom Elroy hier ook. We gaan het werken hier in Gewaard, hè? Ja. Maar met die pleurisregen. Ze kunnen van mij wat hoor. Als ze het willen, dan kunnen ze het zelf maken.
0: Ja.
1: Aan je touwen, water.
0: Die pleurisregen. Ja, ja, precies. Nee, ik snap je gevoel, Elroy. Ja, en dan zou je denken, als je dan in het buitenland zit, in zo'n warm Zuid-Europees land, dan heb je daar natuurlijk allemaal niks mee te maken. Hè? Dat is natuurlijk het paradijs. Maar een appje van Jan Willem, die woont in Westerbork normaal gesproken. Die zit nu aan het Gardameer. En ja, daar dat appje, dat doet iets heel anders vermoeden. Hij zegt namelijk, hallo Rory, graag Guus Meeuwis met het dondert en het bliksemt. Want we zitten hier aan het Gardameer en het gaat hier ook flink los. De auto die staat al ingepakt tegen de hagel. En dan zie ik inderdaad een foto van een auto met zo'n groot zeil eroverheen. Dus het gaat daar ook flink los, zeg maar. En dan niet alleen op de camping gaan we vanuit, maar ook het weer gaan we dan vanuit. Ah, maar dan is deze wel leuk natuurlijk. Guus Meeuwis.

0: De sympathieke Amar en Geef Toch Mijn Leven Terug op Radio WNL. Mooi vooruitzicht stuurt Matthijs in de app van Radio WNL. Matthijs uit, wat staat hier nou? Uit Hem. Die wil graag een liedje horen en na vandaag gaat hij lekker weekend vieren. En hij wil graag een nummertje aanvragen voor mijn leuke, lieve, kleine collega, staat hier. Foto erbij van Matthijs en zijn collega. De een zit zijn tong uit te steken daar, maar ze zijn gezellig aan het werk. En morgen weekend, hey, dat is een lekker vooruitzicht. En zij willen er eentje horen. Nou, dat is wel het echte, hoor.
1: Hij is

0: kusje. Ja, gezellig. Lizzie, eenmaal, tweemaal, driemaal een kusje. Aangevraagd door Matthijs uit Hem. Je hoorde hem op Radio RL. Nou, zullen we nog even gezellig meezingen dan? Ja, toch?
1: Ik staar wat naar mijn glas.

0: Redu.
1: Lieve vuurwerken.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
4: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
3: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Bestratingsmaterialen nodig? Wassink Bestratingen heeft het. Bekijk het complete assortiment in onze mooie modeltuin in Apeldoorn. En op wassinkbestratingen.nl. Uw tuin en terras zijn onze passie.
6: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
5: Toe aan een mooie nieuwe binnenvloer? Ontdek de schitterende collectie van Wassink binnenvloeren. In keramiek, natuursteen en PVC. Bezoek onze mooie showroom in Apeldoorn.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.

0: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Nu het nieuws op Radio NL.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een zwaar ongeluk in Duitsland zijn gisteren twee tieners omgekomen, onder wie de bestuurder van 15. Zes anderen raakten zwaar gewond. Hun auto botste op de verkeerde weghelft tegen een aanhanger die tegen een vrachtwagen knalde. Daarbij raakten ook twee wegwerkers gewond. Onbekend is hoe de tieners aan de auto kwamen. Een Nederlandse Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp bij het blussen van de grote natuurbrand in België is gemaakt en wordt weer ingezet. Door een technisch mankement kon hij niet vliegen, maar hulp is hard nodig in het gebied te Hoge Venen. De brand is nog niet onder controle en door een storm was blussen vannacht lastig. Drie voetbalbonden, waaronder de UEFA, zouden een motie van wantrouwen overwegen tegen FIFA-baas Infantino. Het is niet zeker of het ook gaat lukken, want er zijn ook nog bonden die Infantino steunen na zijn investeringsplan voor het WK. De andere bonden die van Infantino af willen zijn die van Azië en Noord- en Midden-Amerika. En Max Verstappen was dichter bij stoppen in de Formule 1 dan bij een overstap naar een ander team. Dat erkende hij op een persconferentie over zijn nieuwe contract bij Red Bull. Hij blijft tot 2030. Max zegt dat het klopt dat hij begin dit seizoen na een paar slechte races dacht aan stoppen, maar dat het team nu verder is. Het weer van Weer Online? Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond blijven vooral in de kustgebieden felle buien mogelijk. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
3: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met
4: kijk op proostop.nl.
3: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent. In Rogat, Zwolle en Slagharen.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
7: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
10: Goedemiddag, 4 over 2, dit is Radio NL en de verkeersinformatie van de ANWB. 25 files gemeld en de grootste vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens, 18 minuten. En de A16, dat is Rotterdam-Breda bij Ridderkerk Noord, 10 minuutjes extra. Dan zijn dit de snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. De A2 Weert richting Eindhoven, 190.3. De A6 Lelystad-Muiderberg, 62.3. A7 Drachten-Groningen bij 168.1. A9 Haarlem-Alkmaar, 68.1. A12 Maren-Utrecht 75.0. De A16 Breda richting Dordrecht bij 59.5. A27 Almere-Hilversum 102.4. En de A59 Den Bosch-Breda 103.5. Laatste voor dit moment op de A67 Eindhoven richting de grens met België bij 18.1.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: En wat zullen we zo nog eens draaien? Jij bepaalt in de Radio NL app. Belinda Kina krijg je zo. En nu Willem en Jan.
11: Dit is de muziek van Radio NL.
12: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
3: Radio NL.

0: Amsterdam. Wat een powervrouw. Belinda Kinnaar, haar nieuwste. Het is mijn leven, hoor je bij Radio RL. Het is donderdag vandaag, 20 augustus. Langzaam maar zeker richting het weekend. En het is ook regenachtige donderdag vandaag, ja. Die regen die we zo hard nodig hadden, waar we met z'n allen zo om hebben gevraagd, de weergoden om hebben gesmeekt. En nu is hij er en dan klagen we dat het, ja, dat het weer regenachtig is. Wat ook wel te begrijpen is natuurlijk, want ja, hè, je zou maar buiten staan werken. Dat is weer de andere kant van de medaille natuurlijk. Lidie uit Dieren, die gaat wat vrolijkheid brengen, denk ik zo, in deze regen. Kom maar in.
1: Lidie hier uit Dieren.
0: Ja.
1: Nou, wat ik nu eigenlijk wel een mooi liedje vind voor nu, het is een beetje triest buiten. Dan is het gewoon, laat de zon in je hart.
0: Kijk.
1: Draai die maar eens eventjes, want als de zon in je hart is, dan schijnt de zon toch ook wel weer een beetje.
0: Ja, vind ik ook, Lidie. Vertel het ze maar eens even allemaal. Ja, geweldig. Misschien moeten we die zon ook gewoon maar een beetje, nou ja, door de radio brengen dan, hè. Met zonnige liedjes. En René Schuurmans is er daar een van. Laat de zon in je hart.

0: lekker even de zon op de radio. Moed.
1: Moed, ja, bij jou ben ik vrij.
0: Wolter Kroes en Roets du Soleil hoor je. Berichtje in de Radio Rel-app van Koen van Herp uit Etten-Leur. Ja, die wil een leuke horen. André van Duin met het nummer Joep Meloen. Voor mijn collega Joep staat erbij. Nee, dan snap ik wel waarom je dat liedje wil horen. Ja, ik vind André van Duin altijd leuk. Altijd even een beetje flauwekul op de radio. Daar hou ik wel van. Leuke suggestie, Koen en Joep. Geniet ervan daar samen. En succes met werk, zou ik zeggen.

Wesley Bronckhorst. Ja, je weet het, als je in Amsterdam wil gaan stappen, dan heb je een aantal opties. Je kan natuurlijk gewoon naar de Kalverstraat, waar iedereen lekker gaat shoppen, hè? De winkelstraat van Amsterdam. Maar als je het echt een beetje aan wil pakken, dan ga je naar de PC-Hoofdstraat. En wat je daar tegenkomt, ja, daar is ook Wesley dan over. Ik kan mij voorstellen dat hij daar ook wel meer dan eens geweest is. Wesley, een beetje inschattende. We hoorden hem uiteraard op Radio Adel. En we gaan nu richting Spaanse sferen. Dit is de nieuwste Jan.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Zondagavond 30 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
2: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
1: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.

0: Als je meekijkt op RadioRL.tv, dan zie je ook echt zo'n groot zomersfeest. Zo'n Mexicaans bandje zit erbij. Die trompetisten die je erin hoort, dat zijn dan dat is dat bandje. De nieuwe Jeffrey Kuipers. Yeah. Het werd een veel te lange nacht. En dat liedje hoorde je bij Radio NL. Nog een half uurtje draaien bij jouw verzoekjes. Dus als je een leuk liedje hebt dat je er nog even tussen wil zetten, dan kan dat in de app van Radio RL. Dan is de kans nog best aanwezig dat we hem gaan draaien zometeen. Dus ja, schroom niet en stuur nog even door in de Radio RL app wat je zou willen horen. Zo komt er ook weer een berichtje uit de pakketshop in Veenendaal. Daar wordt elke dag de hele dag door naar Radio RL geluisterd door iedereen die aan het werk is daar. Vandaag zijn dat Lena, Gijs en Annemiek. En Lena, die heeft de moeite genomen om een berichtje te sturen. Die was vandaag even aan de beurt, denk ik, om een berichtje te sturen naar de Radio RL app. Zij willen daar graag horen Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Ja, dat is leuk daar. Dan kunnen de klanten ook gezellig. Dan gaat de radio hard en dan kunnen de klanten gezellig meezingen ook daar. Nou, gaan we regelen. Komt eraan voor jullie daar zometeen. En er is ook een mooi berichtje van zou je kunnen stellen, een bezorgde moeder. Ze heet Kim, ze komt uit Zwolle en ze zegt, ik wil graag een liedje aanvragen voor mijn zoon Jason. Die is momenteel als schilder aan het werk in Zwolle. Hij is druk bezig met 50 raamluiken schilderen. En ik wil niet dat hij de kantjes ervan afloopt, omdat het bijna weekend is. Ah nee, dat hoop ik inderdaad niet dat gaat gebeuren, Kim. Zijn moeder die haar zoon even toespreekt hier. Dat hoor je wel. Doe maar even de bokser van Paul Eduard, omdat hij ook nog fanatiek kickbokser is. Nou, dat kan wel. Maar ja, van de andere kant, dan heb je natuurlijk bij dat boksen heb je natuurlijk altijd wel een bepaalde discipline nodig. Laten we hopen dat Jason die vandaag ook in het werk heeft. Jason, jongen, even doorzetten. Morgen weekend. En dit is een mooi liedje voor jou.
1: Ladies and gentlemen, we present you

pakketje op in Veenendaal, maar ik ga ervan uit dat we hier heel veel mensen blij mee hebben gemaakt. Ook nog steeds hoog in de Radio Adel Top 30. Hij wordt weer samengesteld op dit moment voor komend weekend. En waar die staat, dat hoor je zaterdag en zondag met Dirk Wouda, Rutger van Boneveld en zijn zwoele zomernachten bij Radio Adel. Leuke verzoekjes komen nog binnen hier. Het is moeilijk bescheiden te blijven van Peter Blanker. Die wil Paul uit Maasbracht heel graag horen. Die ga ik zo meteen voor je draaien, Paul. Leuk, kom eraan. Blijf bij de radio. En ook nog eentje van Ryan Knoops. Die komt uit Hollandse Veld en die vraagt of ik er eentje van de voortak heb. Nou, maar jazeker.

paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

weer eens te horen, aangevraagd in de Radio Adelaide. Deze van Peter Blanker en het is moeilijk bescheiden te blijven. Zometeen heel veel plezier bij Stefan Leur. De middagshow komt eraan, gezeur met Leur. Ik wens je veel plezier, we spreken elkaar morgen weer. En het laatste verzoekje van vandaag is van Anthony de Rijk uit Horen. Die wil graag een liedje horen speciaal voor de grootste Robert Pater-fan Joost Kok uit Lutjebroek. Of ik Gina even wil draaien. Maar natuurlijk...

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem Kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de Kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije Kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.

0: en zet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
0: 7 dagen per week geopend.
1: Plutus outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.

0: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. roodhitblauw.nl.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
3: Boeie.
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes. Hamster.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij een zwaar ongeluk in Duitsland zijn gisteren 2 tieners omgekomen, onder wie de bestuurder van 15.

0: 6 anderen raakten zwaar gewond. Hun auto botste op de verkeerde weghelft tegen een aanhanger die tegen een vrachtwagen knalde. Daarbij raakten ook 2 wegwerkers gewond. Onbekend is hoe de tieners aan de auto kwamen. Een Nederlandse Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp bij het blussen van de grote natuurbrand in België is gemaakt en wordt weer ingezet. Door een technisch mankement kon hij niet vliegen, maar hulp is hard nodig in het gebied te Hoge Venen. De brand is nog niet onder controle en door een storm was blussen vannacht lastig. 3 voetbalbonden, waaronder de UEFA, zouden een motie van wantrouwen overwegen tegen FIFA-baas Infantino. Het is niet zeker of het ook gaat lukken, want er zijn ook nog bonden die Infantino steunen na zijn investeringsplan voor het WK. De andere bonden die van Infantino af willen zijn die van Azië en Noord- en Midden-Amerika. En Max Verstappen was dichter bij stoppen in de Formule 1 dan bij een overstap naar een ander team. Dat erkende hij op een persconferentie over zijn nieuwe contract bij Red Bull. Hij blijft tot 2030. Max zegt dat het klopt dat hij begin dit seizoen na een paar slechte races dacht aan stoppen, maar dat het team nu verder is. Het weer van Weer Online. Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond blijven vooral in de kustgebieden felle buien mogelijk. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
2: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
5: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
9: Een paar minuten over 3 geworden en dit zijn de problemen op de weg. De files allereerst even. De A2 Maastricht richting Eindhoven 12 minuten. De A12 Utrecht richting Arnhem 7 minuten bij knooppunt Waterberg. Diezelfde A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens zelf. Politiepostcontrole, dat lezen we al een half jaar voor. Waarom eigenlijk? Je weet het inmiddels wel. Nou, 9 minuten daar. Veen nog vrij lang. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij afrit Hoenderlo 11 minuten. Snelheidscontroles A7 Heerenveen richting Groningen. Daar staan ze 166.1. De A13 Den Haag richting Rotterdam 7.1 en de A28 Zwolle richting Amersfoort even opletten bij 59.5. En dan de A67, dat is Eindhoven richting de Belgische grens 18.1.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Stefan Meer!
9: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met een monsterklapper voor Robert van Hemert. De zoveelste zandloper.
10: Dit is de muziek van Radio NL.
12: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.

Jannes met een best wel zware stem in zijn liedje. Dat is niet zo heel vaak. Oh, Margarita was het. Nou, wij gaan inhaken waar Rory de Mol heeft achtergelaten. Gewoon lekkere pingeltjes draaien. Wil je het bemoeien met de playlist? Dat kan gewoon bij Radio NL. Daar zijn we niet zo bang voor. Vraag maar iets aan en laat het even weten. En dan laat ik het wel weer horen op de radio. En dan roep ik wel even je naam erbij. Dus als je de app aanmaakt, bedenk even een goede naam. Je echte naam of een nepnaam. Hè. Als je Henk heet, mag je best Caroline intoetsen. Dat maakt dat maar niet uit, joh. En dan woon je in Delfzijl, zet je erbij Heemskerk. Dus dat geeft niet, dat maakt niet uit. Jij weet wel dat het dan voor jou bedoeld is. En dan nu. Ik weet dat hij een nieuw heeft. En ik sluit niet uit dat we die vanmiddag ook nog even draaien. Van Marco Schuitmaker.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
0: klus onder tools. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
4: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia. Topkwaliteit voor een eerlijke prijs. Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
7: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
6: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
10: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
9: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.

Het heeft altijd zo'n John Spencer vibe. En ook een beetje de Highway. Henk B. Memphis en Julie. Hey, wij hebben regels bij een radiostation waar we werken. Kijk, uiteindelijk, we zijn geen hobbystation natuurlijk. En dat weet ik ook wel. En kijk, ik betaal hier gewoon mijn hypotheek van. Nou ben ik niet alleen maar radio maken, maar we doen nog veel meer dingen in de pand. En daarover gesproken. Hier rechts naast mij, voor de kijkers links. We mogen het niet filmen, want daar wordt hard gewerkt in onze nieuwe studio. En Lars van Dijk is daar nog bezig. Ik heb echt, als ik nu even naar achter kijk, dan zie ik Lars van Dijk. Zie ik daar zeggen, kijk, hij zwaait ook al terug. Dat kun je helaas niet zien. Maar hij staat daar echt. Die zijn even aan het werk daar. En wat ik graag wil, kijk, wij kunnen niet zomaar even een liedje draaien en dat is gewoon heel raar. Maar ik weet dat er één liedje is momenteel die helaas niet op onze playlist is gekomen. En ik ben er helemaal verliefd op. Ik vind het zo'n mooie plaat. En ik wil dat graag een keer, omdat ik natuurlijk als ik wakker word, dan kijk ik even op televisie naar de nieuws en dan bak ik koffie erbij en dan zet ik altijd Lars even aan. En die is altijd wel best wel een beetje braaf qua muziek en zo. En eigenlijk zou dat een keer doorbroken moeten worden met deze plaat. Het is een nieuw liedje van Virgil Vuur en Donna. En deze zou je eigenlijk gewoon, als je hem nog niet gehoord hebt, dan ga je ervan genieten, want het is wel een beetje uit de box. Maar die zouden jullie eigenlijk morgen vroeg allemaal moeten aanvragen bij Lars. Gewoon allemaal een appje sturen, draai even, liefde is lekker. Lars, doe dat even. En dan zeg maar gewoon de hippe shizzle versie. Gewoon de hippe versie van liefde is lekker. En ik ben zo benieuwd of hij het gaat draaien. Hij schudt nu al mee. Maar ja, kijk, het is wel zo. Als er 100 appjes of zo binnenkomen, dan kan Lars niet anders. Als er echt 100 appjes op één liedje binnenkomt, dan kun je niet negeren. Het staat links van ons op de computer. Dat kan gewoon niet. Maak even kennis met Donna en Virgil Vuur. En dan de hippe shizzle versie. Liefde is lekker. Na, na, na, na, na, na. En het is geen AI. Het is

voor een compleet uitverkocht Radio NL Mega Piratenfestijn feestje in Oldenbroek gaan we zometeen tussen 4 en 5 kaarten weggeven. Dus dan weet je dat alvast. Wacht even op de officiële oproep van de discjockey. Die waarschijnlijk het uitschreeuwt uit zijn longen. Dames en heren, vanaf dit moment kun je appen. Nu nog niet dus. Even wachten. Maar

0: muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
5: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
6: Natuurlijk de Otterskooi.
5: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
4: Breng ook jouw ideeën tot leven. Samen met Brouwer for You.
7: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
4: Mooie dingen maken. Dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
8: Vitenoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de

0: lekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio.

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Goed nieuws over de grote veenbrand in de Belgische Ardennen. Het vuur is na bijna een week onder controle, zeggen regionale bestuurders tegen Belgische media. Honderden brandweermensen en vrijwilligers hebben de afgelopen dagen meegeholpen met blussen. Ons land steunt de Belgen met blushelikopters. Er zijn 3 mensen opgepakt voor de verdachte dood van een man in een Rotterdamse woontoren. Hij werd gistermiddag gevonden in zijn appartement en de politie denkt dat hij om het leven is gebracht. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man. En zij komen ook uit Rotterdam. De 6 mensen die vrijdag gewond raakten bij een ongeluk in een trekkersfile op een snelweg in Brabant zijn het ziekenhuis uit. De vrouw die het ongeluk veroorzaakte blijft volgens de politie verdachte. Zij botste achterop de file die ontstaan was door boeren die met hun trekkers onderweg waren naar een protest. Er vielen 2 doden. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls wil namens alle burgemeesters dat de politie overal in het land ingrijpt als protesterende boeren met trekkers de snelweg opgaan. Het stoort hem dat in de ene regio de boeren anders worden aangepakt dan in een andere regio. Door die onduidelijkheid gaan boeren de grenzen opzoeken, denkt Bruls. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken felle buien met flink wat regen over het land. Lokaal is er kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten voor met wat zon. En dan wordt het maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een...

0: Voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Simpel.
9: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
10: 3 minuten over 4 geworden. Dit zijn de fileproblemen in Nederland. De A1 Amsterdam-Apeldoorn 12 minuten. En dat is bij Voorthuizen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar 14 minuten. 9 kilometer tussen knooppunt Velsen. Daar is altijd ellende. Altijd ook. En Akersloot. En dan de A16 Rotterdam richting Breda 38 minuten. En op de A50 Zwolle richting Arnhem. Daar is wat afgesloten. Veiligheidsmaatregelen bij knooppunt Waterberg. 21 minuten en 13 kilometer. Snelheidscontroles A7 Groningen richting de Duitse grens bij 215. 8. En de A15 Gorkum richting Rotterdam 65.4. Wacht, ik moet even beginnen zometeen met Frans Bauer. Zou die nog op vakantie zijn? Kijk wat hij bereikbaar is.
11: Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar.
10: Niemand pakt ook op als ik bel, hè?
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Stefan Leij!
10: Ja, goedemiddag. Beetje flauw om hem uit de playlist te halen. Dus we beginnen even met FIFA Holiday. En Joey Nicolai komt er ook aan.
12: Dit is de muziek van Radio NL.
14: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
12: Radio NL.
15: Ja, het is

Gitaren willen we horen. Geen piano met die pizza. Nou, dat gaat over drank natuurlijk. Zeg, dit is... Nou ja, we maken er niet echt een momentje van. Maar vanaf dit moment. Ik noteer hier 16:11. 16:11 is het moment. Vanaf dit moment gaan alle appjes tellen die jij gaat sturen. Dus ook al stuur je net... Ik had gisteren iemand aan de lijn. Die had het voor elkaar gekregen. Om in een half uurtje 412 appjes te sturen. Nou, zo gek hoeven we niet te gaan. Als je gewoon maar even één appje stuurt naar mij toe. Dat jij aan mij laat weten dat je heel graag naar dat Radio NL Mega Piratenfestijn wil. Oldebroek 4 september. En we hebben daar 4 kaarten voor je liggen. Het is uitverkocht, dus het is wel fijn dat je dat nog kan scoren bij ons. Dus app nu even daadwerkelijk de plaatsnaam waar het allemaal zich plaatsvindt. Op een weiland. Oldebroek. Dus app nu even Oldebroek in onze Radio NL app. En nou, 16:45 of zo gaan we ze even bellen.

0: nummer 10.
1: Het was een jaartje of twee geleden. Toen hadden wij in dit programma dit liedje verbouwd met een happy end. Want het is altijd zo sneu. Hè? Die mannen die zijn bezig en die zijn aan het graven. En dan worden ze toch gehangen. Dus hadden wij een versie bedacht. Met AI hadden we dat gemaakt dat ze ontsnapten. Maar die was achteraf heel slecht gemaakt. En die zal in deze tijd met de kunsten van en de mogelijkheden van AI... zouden we die nog een keer overnieuw moeten doen. En dan helemaal kloppend. Ook in key en in de maat. En gewoon alles erop en aan. Dat ga ik me nog zeker een keer druk mee maken. En zo zijn er nog veel meer liedjes die we kunnen aanpakken. Dat gaan we niet doen, hoor. Ik bedoel, we worden niet het AI-station van Nederland. Maar er zijn heel veel dingen dat... ik wil niet zeggen, daar erger ik me aan. Maar ook dat liedje van René Vroeger. Een eigen huis. Een klassieker natuurlijk. Alleen, ja, daar zit het woordje in videorecorder. Ik denk als jij 12-jarige hummeltjes thuis hebt lopen... en je vraagt van, wat is een videorecorder? Die hebben geen idee. Alhoewel, we hebben ook Videoland natuurlijk. Dus de jeugd zal zich ook afvragen... wat is Videoland? Wat is een video? Videorecorder. Dat zal een of andere streamingdienst in het liedje geknipt moeten worden. Maar... we maken ons druk over. En ik denk als we het doen, dan ga je daar aan ergen. Want je wil het origineel nog horen natuurlijk. Maar goed, ik kan me druk maken om dat soort dingen. Maar het is soms met een knipoog is het ook gewoon grappig... om liedjes een andere wending te geven. Zonder dat we het zeggen en gewoon draaien. En dan dat het opvalt dat je... hè? Ja, ach, dat is weer een grapje van die Radio NL DJ's. Nou, dat is mooi toch? Zo moet het ook zijn. Radio mag af en toe wel wat verbazing hebben, toch? Nou, liedje over drank dan maar. Maar ook...

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
5: klus onder tools. Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubel Concurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubel Concurrent in Zwolle of Slagharen.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.

0: Beewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Vanavond regen, onweer. De komende dagen wordt het gewoon extreem wisselvallig weer. Geen pijl op te trekken, maar dat het buiig en nat wordt, dat is logisch. Nou, vandaag is zelfs de code geel afgegeven voor onweersbuien. En morgen wordt het ongeveer 20 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Nieuws uit binnen- en buitenland. Je gaat het nu horen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het moet in het hele land duidelijk zijn wat boeren wel en niet mogen als ze gaan protesteren, zegt burgemeester Hubert Bruls namens alle burgemeesters. Nu worden trekkers op de snelweg in sommige regio's niet aangepakt. Twee vrouwen en een man zijn opgepakt naar de vondst van een dode man in een woontoren in het centrum van Rotterdam gisteren. Volgens de Telegraaf gebeurde dat door een arrestatieteam na een spectaculaire achtervolging door Rotterdam. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is bijna helemaal onder controle, zegt de binnenlandminister van België. Honderden brandweermensen en vrijwilligers zijn al dagen op rij aan het blussen.
3: Dan de files A4, Den Haag, Amsterdam. Een uur vertraging, dat is bij knooppunt Hoofdvliet 9 kilometer. De A9, Amstelveen richting Alkmaar, 16 minuten bij Akersloot. Daar is 6, de A16, Rotterdam richting Breda bij Ridderkerk. Een half uurtje en 17 minuten op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Dat is bij knooppunt Waterberg. Snelheidscontroles, de A6, Lelystad richting Muiden bij 62,2. De A12, Duitse grens richting Alkmaar, Arnhem moet dat zijn, 142,4. En de A28, Zwolle naar Amersfoort, 59,5.
1: Altijd aan Radio NL.

en ik kan je niet vergeten. Nou, over... het is een heel lang liedje, is het? Maar ik denk over twee liedjes, dan gaan we even bellen. Dus gaan we de kaarten weggeven voor het Radio NL Mega Piraten. We zijn Oldenbroek, 4 september, compleet uitverkocht. Wil je kans maken op 4 gratis kaarten? Dan app je nu even het woordje Oldenbroek.

0: Het was Vincent. Geluksmomentje. We gaan nu even kaart uitdelen. Radio NL Mega Piraten. We zijn morgen en vandaag strooien we met kaarten. Compleet uitverkocht daar in Onderbroek. En meer dan 25 artiesten op één podium. Hoe gaaf is dat? En jij kan er gewoon bij zijn wat je verwacht dat er staat. Dan staat er ook gewoon Jan Smit, Jeroen van der Boom, Kratje Joling, Jannes, Frank van Etten. Ja, mooi. B.O.B. heeft Onderbroek geappt. En gaat nu aan naar onze lijn. Goedemiddag. Hey, je bent even live op Radio NL.
1: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
1: Goedemiddag. Met Thomas Egging.
0: Hey Thomas, gefeliciteerd man. Jij krijgt de geweldige kaarten. 4 stuks. Ja.
1: Nou, dankjewel.
0: Gefeliciteerd man.
1: Dank u.
0: En waar woon jij? Welk gedeelte van Nederland, Thomas?
1: In het Zuidwesten, Halle Nijman.
0: Oké, dan moet je even uitleggen. Is dat Gelderland?
1: Ja, dat is een mooie achterhoek.
0: Mooie achterhoek. Fantastisch man. Nee, je gaat er met 4 personen naartoe.
1: Ja, dat moet ik even uitkiezen wie er allemaal meegaat.
0: Ja, dat is makkelijk. Ik denk dat heel veel kameraden het wel horen dat jij het gewonnen hebt. Dus die gaan wel appen, denk ik.
1: Nou, dan moet ik ze maar eens uitpakken.
0: Goed, op 4 september veel plezier daar.
1: Ja, dank je.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bestratingsmaterialen nodig? Wassink Bestratingen heeft het. Bekijk het complete assortiment in onze mooie modeltuin in Apeldoorn. En op wassinkbestratingen.nl. Uw tuin en terras zijn onze passie.
2: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
1: Toe aan een mooie nieuwe binnenvloer? Ontdek de schitterende collectie van Wassink binnenvloeren. In keramiek, natuursteen en PVC. Bezoek onze mooie showroom in Apeldoorn.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is

0: actie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: De Gebo Tours Talentendagen op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuwleuzen.
3: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Na de zonsverduistering van vorige week hebben zich 18 mensen bij de oogarts gemeld met klachten. Ze hebben schade aan hun ogen door zonder brilletje naar de eclips te kijken. De meeste mensen hebben lichte klachten. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Of dat zo blijft is lastig te zeggen, want herstel kan wel maanden duren. Er moet duidelijkheid komen over wat demonstrerende boeren wel en niet mogen, zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls, die namens alle burgemeesters spreekt. Zo reden vorige week trekkers op de snelweg en deed de politie niks. Volgens Bruls is het niet uit te leggen dat burgemeesters en politie niet overal hetzelfde erover denken en optreden. In de Belgische Ardennen is een groot deel van de natuurbrand daar onder controle, zegt de binnenlandminister. Brandweermensen uit België en andere EU-landen zijn al bijna een week dag en nacht aan het blussen. Ons land helpt mee met Chinook-helikopters. Hoe lang die nog nodig zijn bij de brand in België is niet bekend. Het is jaren geleden dat er zo weinig Nederlandse wielrenners meededen aan de Vuelta, dat is de Ronde van Spanje. Er staan er maar 9 aan de start, zaterdag in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de Tour de France deden van de zomer 17 Nederlanders mee. En dat was juist het hoogste aantal in jaren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig, er trekken opnieuw stevige buien over en met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben, terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand? Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
10: Redonbouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redonbouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redonbouw.nl.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
14: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
15: Hoe is mogelijk? 2:05. Dat is een mooie strakke planning van deze kant. Hier zit een professional achter de mengta. De A4, Amsterdam richting Den Haag. 21 minuten en dat is bij knooppunt Hofvliet. 21 minuten, 8 kilometer. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. 24 minuten. De A12, Utrecht richting Arnhem. Een half uurtje. De A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam, Delfshaven. 12 minuten. De A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Een kwartiertje vertraging. Dan zijn er door derden in Nederland 19 flitsers gemeld.

0: Klik hem maar op je schermpje en verklik ze, inderdaad. Maar goed, we kunnen niet alles voorlezen. Deze weten we zeker dat ze er staan. De A2, Eindhoven richting Sertogenbosch, 141.6. De A5, Amsterdam, Hoofddorp, 2.6. De A6, Lelystad, Muiden, 61.2. De A12, Arnhem richting Utrecht, 75.0. De A58, Bergen-op-Zoom richting Breda, 103.7. En de A67, Eindhoven richting de Belgische grens, 18.2.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
2: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.
3: Ja,

0: René Schuurmans op Radio NL met
1: hem. Arriba.
0: Marcando el 2014. En dan gaan we even naar Damien Schuring. Die komt uit het mooie Groningen. En die zit eigenlijk de hele dag al te wachten op Oerend Hart. In hoofdletters aangevraagd, smiley erbij. En ook de vraag, heb je nog stickers? Die heb ik. Stuur je adres maar even, Damien, en dan gaan we dat regelen.

René Kast, Artje voor de sfeer en daarvoor Oerend Hart. En dan, ja, de uitvinder van De Bom. Nou, niet letterlijk en figuurlijk natuurlijk, maar gewoon even van het liedje De Bom. Hangt nog steeds als een reet, wat dat betreft geen genoeg. Heeft weer al een tijdje een nieuwe single. Henkie Dissel, daar gaat het over. En het heet Chansen. Of is het Chansé, Chansé? Nee. Het is...

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.

0: Reewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Reewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Buien. Regen vanavond en zelfs een klap onweer. Er is zelfs code geel afgegeven in bijna alle provincies. Dus uitkijken geblazen vanavond. Niet onder bomen staan. Enfin, heel flauw natuurlijk, maar het is wel zo. De komende dagen, wisselvallig weer. En morgen, dan wordt het 20 graden toch nog. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat is er allemaal gebeurd? We gaan luisteren. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Veel ziekenhuizen pakken onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te vaak gekeken naar de arts die de fout maakt en te weinig naar de omstandigheden. Het KNMI waarschuwde vanmiddag voor flinke onweersbuien en aan de rand van het Friese Dokkum is het daarbij misgegaan. Een fietser werd geraakt door de bliksem en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Oogartsen hebben 18 mensen langsgekregen die na de zonsverduistering van vorige week klachten hebben. Er zaten 5 kinderen bij. De meesten zeggen vlekken te zien. En of dat blijvend is, valt niet te zeggen.
3: Dan gaan we even koekeloeren en jij gaat even luisteren naar de files van dit ogenblik. Het zijn er 4 die we gaan voorlezen. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, 28 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag, 50 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. En dan lopen de knooien 25 minuten vertraging, dat is 13 kilometer. En de A12 Utrecht richting Arnhem bij knooppunt Waterberg, 23 minuten. Snelheidscontroles, A15 Gorkum richting Rotterdam dan 65,6. En de A58 Vlissingen, Bergen op Zoom, 161. 6.3.

0: uit het mooie Brabant. Roy van Uland en bij jou zijn. Beetje Chuck Berry erin. Nee, hoe heet die gehad? Nee, het was geen Chuck Berry. Of was het wel? Met zijn pianootje. Oh mijn god, ik moet het googlen. ChatGPT. Nee, dit is praten kennis. Had ik moeten weten.
1: Hey mannen.

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier.

0: Zing het dan.
1: Hij leek circa zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zakje denken. En aan mijn dagelijkse val.

Hier zijn ongeveer 10.000 remixen van gemaakt, maar dit is de allerbeste. Deze wordt echt overal gedraaid. Johnny Romein en het feestteam en vrolijke kosten natuurlijk. Er zit zoveel sfeer in dat liedje. Zoveel fun, zoveel geinig. Je hebt het idee dat het gewoon live is opgenomen in één keer. Gewoon kratje bier open trekken, wat whisky erbij en lamp aan, rookmachine aan. En gewoon jongens, 1, 2, 3, go! En daarna stond hij er gewoon op. Sfeer, gezelligheid. Leuk. En dan gaan we even naar Brenda. Die zit te luisteren in het mooie Oud-Marsum. Oud-Marsum? Is het Oud-Marsum? Ja. Zij wil horen. Nou, ik eigenlijk ook wel. Rien Chaletbouw. Ja, onze warme bakker.

0: Oh, wauw. Monique Smit. En zou ze alles verzinnen? Zou zij zelf, ik heb in mijn hoofd, en ik wil ook dat niemand mij vertelt hoe het zit. Ik ga het ook niet googlen, maar in mijn hoofd, dan schrijft ze haar teksten zelf. En dan bedenkt ze de muziek een beetje. En natuurlijk wordt het door anderen geproduceerd. Maar ik denk dat ze het zelf verzint. Ja, altijd leuk. Alles wat ze uitbrengt, bijna alles, komt gewoon op de playlist. Omdat het vrolijk is en jalala en meezingbaar. En ook redelijk kort altijd. Dat is ook wel mooi natuurlijk. Daar kunnen we wat van vinden. Korte liedjes. Maar ja, het is wat het is. We gaan wel weer een andere tijd in over een paar jaar. Dan komen weer liedjes uit van 3-4 minuten. Maar tegenwoordig is het rond de 2 minuten 40 is het allemaal. Maar goed, boeien ook. Hey, dan is het tijd voor de Lange en Fransie.
1: Je m'appelle

0: start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
1: Leukes Outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vak

0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
1: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek, precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg,

0: en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Zondagavond 30 augustus staat de Radio Warel Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
6: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
7: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
6: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Veel ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fout van de arts of verpleegkundige en niet naar de omstandigheden waarin die fout is gemaakt. Kans op medische missers neemt daardoor al jaren niet af. Aan de rand van Dokkum in Friesland is een fietser zwaargewond geraakt tijdens heftig onweer. Hij werd geraakt door de bliksem en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Dat is een soort tornado, maar dan dus boven water. Pro vindt dat het kabinet te weinig beweegt in de begrotingsonderhandelingen, zegt die partij na overleg met minister van Financiën Heijnen. Ze vinden het tijd dat het kabinet een duidelijke keuze maakt over links of over rechts. Voor Pro is het belangrijk dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Zeker 18 mensen hebben vorige week door de zonsverduistering schade aan hun ogen opgelopen. Er zitten 5 kinderen bij. Dat blijkt uit een onderzoek onder oogartsen. In de meeste gevallen valt de schade mee en zien de mensen vlekken. Pas over een jaar valt te zeggen of de oogschade blijvend is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert te weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
8: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
9: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
8: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
7: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een seizoen?

0: Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten. Alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
2: 6:03 geworden. Er is nog één file die er toe doet. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Wegdek daar, slechte toestanden en toch 19 minuten ellende. En 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Snelheidscontroles A4 Antwerpen richting Rotterdam 231.3. De A7 Groningen richting Heerenveen 175.9. De A15 Gorkum richting Rotterdam 65.6. De A16 Breda richting Rotterdam 17.5. De A31 Leeuwarden richting Harlingen 32.9. De A50 Apeldoorn naar Zwolle 213.3. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen Arnhem-Muiden en knooppunt Stellenplas staat hier. En je moet naar de A62 rijden, staat hier, Vlissingen. Waarom? Oh, dan rij je recht op die snelheidscontrole af. Bij 61.1. Dat is gek. Staat er gewoon bij hier. Nou, en Eindhoven richting de Belgische grens. Even opletten bij 18.1. Dat is op de A67.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
4: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
3: Radio NL.

Susanne Veldmeijer en BZM met een waanzinnig mooi liedje. Alleen je verstaat er helemaal niks. Ik versta er echt helemaal niks van. Ja, jeppa, maar de zifikkels in die karren zien op elkaar aan de zon. Ik geloof het allemaal wel, joh. Dat is prima. Gewoon een goede plaat. Laten we het daarbij houden. Zo is het. Zometeen een lied over een rood fietsie. Eerst even

een plaat en een verhaal. Eigenlijk zou ik hem willen afkondigen als Martin Morero en Tineke. Maar ja, hij lijkt er heel erg op. Als je het clipje hebt bekeken, dat Martin die lijkt een beetje op Martin Morero. Of andersom natuurlijk, grappig. Ja, dat, als je zit te luisteren, gast, dan moet je tegen kunnen. Hè, zo is het ook. Ik lijk op een olifant, kun je ook zeggen natuurlijk. Zo is het ook. Ja. Zeg, nou, het is tijd voor... ik zat even de playlist te bekijken, wat we allemaal gedaan hebben vandaag. Maar een Django'tje is nog niet voorbij gekomen. Dus ik dacht, nou ja, we zoeken meteen maar even een hele goede op. En die is over van heel lang geleden volgens mij. Ik heb die getallen niet zo in mijn hoofd zitten, maar is ook wel een hele goeie. Na het rode fietsie is dit wel even lekker, dacht ik.

0: start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
1: Tuinhuisjes

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: De Gebo Tours Talentendagen op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
2: Ah, weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: We gaan op zoek naar pellets.
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Bri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
10: Radio NL.
1: Weerbericht.
11: Vanavond verspreidt stevige buien, maar er zijn ook opklaringen. En ook de komende dagen is dat het geval. Daarbij wordt het dagelijks niet warmer dan een graad of 20. Pas in het weekend neemt de buienactiviteit weer flink af. En dan ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. Het begint inmiddels rustig te worden op de weg. Momenteel nog 30 kilometer aan files. En dit zijn de files die opvallen. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg 5 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Harderwijk 10 minuten. En de N201 Hoofddorp Zandvoort tussen Aardhout en Zandvoort een half uur vertraging. En dat zal wel te maken hebben met de Formule 1 die daar dit weekend is. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister app langs de A6 Joure Emmeloords 305.2. De A7 Heerenveen Groningen bij 168.0. A15 Gorkum Rotterdam bij 65.6. En de A50 Apeldoorn naar Zwolle bij 213.3. Goeie reis.

Och, ik krijg nu al nostalgische gevoelens van dit liedje. Ik zat gisteravond eventjes in mijn tuin en het was aan het onweren. Ja, die zomernachten die zijn definitief voorbij, momenteel. Marco de Hollander en zijn nieuwste bij Radio NL in die zomernacht. En daarmee dus ook een kanshebber voor de zomerhit top 10. Stemmen kan vanaf morgen via radionl.fm. Dit is Alexander Klerks.

een mooi liedje. Het enige nadeel is, als je wil weten of het waar is, dan moet je helemaal afreizen naar Mexico. Tijuana. De tapster uit Tijuana. Sander Kwarten zojuist bij Radio NL. Met Nielsen en Bluff zometeen. En dit is de nieuwe Django Wagner.

Lekker meebleren met Bluff en Nielson, mannenharten in de avondshow van Radio NL. Ik hoop dat je een beetje tranquilo bent op deze donderdagavond. Want we zijn steeds namelijk wat opgefokter in het verkeer. Er is nieuw onderzoek gedaan naar ons weggedrag. En wat blijkt, 3/4 van de Nederlanders die krijgt te maken met meer agressie in het verkeer. En waar dat dan komt, dat deel ik zo meteen met je hier bij Radio NL. Eerst wil ik je voorstellen aan de nieuwe Vincent. Dit is Dat Ben Jij.

0: Alweer verrotte kozijnen.
1: Wel eens van Toscana gehoord?
0: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
1: Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Te groot? Bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig

0: Vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Heb je trek?

0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Door het warme weer van de afgelopen tijd was het alle hens aan dek voor de reddingsbrigades. Die moesten volgens BNR dit jaar al 1700 keer uitrukken. Vergeleken met vorig jaar is dat een stijging van 20%. De meldingen gingen vooral over kleine incidenten op het water, want het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Er zijn plannen om de asielopvang in het Friese Balk langer open te houden. En daar is de gemeente niet blij mee. Het was eerst de bedoeling dat de plek in oktober zou sluiten, maar het COA wil er 3 jaar aan vastknopen, omdat er in de omgeving geen alternatieve opvang te vinden is. Balk pikt dat niet. Afspraak is afspraak, zeggen ze. In het Brabantse Zevenbergen is een stal met daarin 5 stieren afgebrand en die zijn allemaal dood. De stal is niet meer te redden, het dak is voor een deel ingestort. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Vanwege de rook krijgen inwoners van Zevenbergen het advies om ramen en deuren te sluiten. Een samenscholingsverbod in het centrum van Almere werkt zo goed dat het met een jaar wordt verlengd. Sinds de maatregel begin dit jaar inging is er veel minder overlast en geweld door jongeren. In het Almeerse centrum mogen groepen van meer dan 3 mensen niet meer samenkomen. Overtreders kunnen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
9: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op ProStop.nl.
8: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
11: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
12: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: De Gebo Tours Talentendagen op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
13: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
14: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
13: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
15: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs

0: Motiv in Kampen. Geen verrassingen. Geen rijklaarkosten. Alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
1: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer door de ANWB. Met files op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 11 minuten. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Wezep en Epe 13 minuten. En de N201 Hoofddorp Zandvoort tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort een kwartier. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A1 Apeldoorn Hengelo bij 121.9. A7 Heerenveen Groningen 168.0. De A12 Utrecht Arnhem bij 83.2. A27 Almere-Utrecht bij 112.3. En de A67 Eindhoven richting de grens bij 18.1. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivo Pasveer!
1: En 3/4 van de Nederlanders is wel eens boos achter het stuur. En waarom, dat hoor je zo direct.
2: Dit is de muziek van

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Ben je nou ooit bij het Louvre in Parijs geweest en heb je die Mona Lisa met je eigen ogen gezien? Ik wel. Een jaar of 3 geleden ben ik met mijn vriendin naar Parijs geweest voor een romantisch weekendje. En een van de hoogtepunten was een bezoekje aan het Louvre in Parijs om daadwerkelijk de Mona Lisa te bewonderen. Nou, was dat toch even een teleurstelling? Och man, rijen dik om te kijken naar een heel klein schilderijtje. Kan het niet aanraden. Aan de andere kant, als je me een keer gezien hebt, kun je wel zeggen, hè? Ik heb de Mona Lisa gezien. Het was Robert van Hemert en Mona Lisa zojuist bij Radio NL. Goedenavond, het is donderdag. En nieuw onderzoek van OSW, dat is uitgevoerd onder ruim 1000 Nederlanders. En daaruit blijkt dat we steeds vaker slachtoffer worden van agressie in het verkeer. 3/4 van de Nederlanders die hebben eens te maken met gefrustreerd gedrag van de andere weggebruiker. Denk dan bijvoorbeeld aan onnodig toeteren, boze gebaren of andere geïrriteerde reacties. En andersom maken wij ons ook regelmatig schuldig aan dergelijk gedrag. Want meer dan de helft van de Nederlanders geeft namelijk toe dat ze in het verkeer ook wel eens op die manieren reageren uit frustratie. Ja, heel eerlijk, ik zit regelmatig in de auto. De laatste tijd wel een stuk minder, want ik probeer wat vaker de trein te pakken. Maar als ik in de auto zit en ik rijd naar de studio van Radio NL, dan moet ik een heel stuk over een N-weg. En dat is een tweebaans weg, hè? Eén kant voor beide richtingen. En op een heel groot deel van de weg mag je niet inhalen. Och man, wat kan ik me van binnen opvreten als er dan iemand 60 gaat rijden op die weg, terwijl 80 is toegestaan. Ja, en als je dan niet mag inhalen, ja, dan word je wel eens wat gefrustreerd. Niet dat je dat moet gaan ventileren, hè? Dat is absoluut niet goed, maar oi, wat kan ik me daaraan irriteren. Daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL onderzoek. Wat is nou jouw allergrootste frustratie in het verkeer? Is dat misschien wel van die mensen die onnodig in het midden of links gaan rijden? Zijn dat mensen die onnodig gaan toeteren? Parkeren op plekken waar dat niet mag? Of iets heel anders? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is nou jouw allergrootste frustratie in het verkeer? Deel dat eventjes via een spraakberichtje als je in de auto zit. Via de Radio NL app of tik het even in. En hoor je zelf zometeen terug in het Radio NL onderzoek. Ik ben echt ontzettend benieuwd wat nou jouw grootste frustratie is in het verkeer.

0: weg richting de top van de muziekbusiness. En dan heet hij ook geen Jesse Prins meer. Maar ik stel voor om hem dan te hernoemen naar Jesse Koning. Het was thuis hier op het plein in de avondshow van Radio NL. We hebben het over verkeersergernissen vanavond in het onderzoekje van Radio NL. 3/4 van de Nederlanders die is namelijk regelmatig het slachtoffer van agressief gedrag in het verkeer. Blijkt uit onderzoek van OSW. Denk dan bijvoorbeeld aan onnodig toeteren, boze gebaren, andere geïrriteerde reacties. En daarom de vraag aan jou, ja, wat is nou jouw allergrootste ergernis in het verkeer? Deel dat in de Radio NL app. Steef uit Puttershoek, goedenavond.
1: Hey, goedemiddag Ivo. Nou, waar ik me kapot en erg in het verkeer. Ik zit dagelijks op de weg. En als je een file staat, dat ze gewoon via de vluchtstrook gaan inhalen.
0: Oh.
1: Dat vind ik zo bloedirritant. En ja, uiteraard ook het bumperleven. Dat is echt bovenop je zitten, terwijl je aan de snelheid houdt.
0: Ja.
1: Dan hebben ze allemaal maar haast. Dus genoeg ergernis in het verkeer.
0: Dan kom ik niet zo vaak tegen dat ze via de vluchtstrook inhalen. Komt dat echt zo vaak voor? Ik heb het echt zelden meegemaakt. Maar als het gebeurt, ontzettend asociaal. Ja, ik heb er al geen andere woorden voor. Jolanda uit Haarlem. Nou, mensen die bellen en mensen die geen knipperlichten aandoen. Soms denk ik, ze krijgen het niet meer bij een auto of een fiets. Doe je klauwen uitsteken. Manuela uit Eibergen. Als ze te langzaam rijden, vooral op de snelweg. Of parkeren bij invalide plekken zonder kaart. Ja, ik kan me voorstellen dat dat vervelend is. Luc Genet uit Anna Paulona. Nou, lesauto's zijn puur vervelend op de weg. En dan gaan we nog even naar Jolanda. Uit Landgraaf. Goedenavond, Jolanda.
2: Goedenavond.
0: Nou, wij kunnen elkaar de hand schudden. Wat is jouw allergrootste ergernis in het verkeer?
2: Nou, dat mensen 60 kilometer per uur ergens rijden en dan inhalen met target is. Ik heb het toevallig vandaag nog een keer meegemaakt.
0: Ja, want je hebt veel van die N-wegen, geloof ik, in Limburg, hè?
2: Wat niet?
0: Je hebt veel van die N-wegen waar je dan 80 mag. En als er dan inderdaad iemand met 60 voor je gaat rijden, dan ben je de shark.
2: Ja, of op de binnenwegen.
0: Maar dan ben ik toch ook stiekem benieuwd, hè, Jolanda. Uit dat onderzoek is gebleken dat mensen dan ook agressiever gaan rijden in het verkeer. Is dat bij jou ook echt zo, dat je agressiever wordt achter het stuur?
2: Nee.
0: Jij blijft de rust zelf.
2: Ja.
0: En dat is maar goed ook, denk ik, toch?
2: Ja, inderdaad.
0: Hey, dank voor het delen en tranquilo, hè, Jolanda.
2: Yo, het zijn we. Fijne avond.
0: Doei.

0: Bestratingsmaterialen nodig? Wassink Bestratingen heeft het. Bekijk het complete assortiment in onze mooie modeltuin in Apeldoorn. En op wassinkbestratingen.nl. Uw tuin en terras zijn onze passie.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Toe aan een mooie nieuwe binnenvloer? Ontdek de schitterende collectie van Wassink binnenvloeren. In keramiek, natuursteen en PVC. Zie ook wassinkbinnenvloeren.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Wauw. Ja, heel eerlijk, deze tramlijn die verdient ook een eigen liedje. Heeft ruim 118 jaar rondgereden in Amsterdam. Een jaar of acht geleden werd hij opgeheven in 2018. En vernoemd naar deze tramlijn omdat hij langs de geboorteplaats van zanger Harry Slinger reed, hè, van Drukwerk. Lijn 10 hoorde je zojuist bij Radio NL op deze heerlijke donderdagavond. Ja, heerlijk, althans als je niet in de auto zit, want we ergeren ons steeds vaker in het verkeer. En daar gaat het Radio NL onderzoek vanavond over. Wat is nou jouw allergrootste verkeersergernis? Deel dat eventjes via de app. Mitchell uit Zwolle.
1: De frustratie in het verkeer is dat mensen de infrastructuur niet helemaal gebruiken zoals het hoort.
0: Ja, maar soms er is het ook wel nodig natuurlijk.
1: Ik bedoel ook de uitvoegstrook, dat ze die niet helemaal gebruiken. Ook levensgevaarlijk.
0: Hey. Barbara uit Amersfoort. Nou, waar ik me erg aan erger in het verkeer is dat ze op de derde of vierde baan blijven rijden. Moet je er helemaal omheen. Of op het laatste moment de afrit af. Marloes uit Zutphen, geen knipperlichten op de rotonde. Steve die stuurt nog, ja, ik maak het dus echt regelmatig mee. Via de vluchtstrook ingehaald worden hier in de Randstad. Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Nou, wat is nou jouw allergrootste ergernis in het verkeer? Je mag het nog steeds delen in de Radio NL-app. Er is Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Elke

Ja, dit is een sensatie, een Haagse sensatie. Weet je, Robin Hessen die zegt het altijd, hè? Het is een kwestie van geduld voordat heel Holland Limburg lult. En toch denk ik dat het Haags eerder doorbreekt, hoor. Och, man. Ja, ik zag dus een fotootje of een videootje van Chico voorbij komen op de Insta. In de Reels had hij gepost dat hij aan het optreden was tijdens de K-week in Groningen. Nee, dat is zo'n studenten-introductieweek. En zelfs in Groningen zongen ze dit liedje uit volle borst mee. Net als in Utrecht en zo ongeveer in alle studentensteden. Up and coming, de Ragers en Chico. Jij bent het voor mij in plat Haags. Zojuist bij Radio NL.

mag je nu nog luisteren. Vanaf 1 januari wordt dit verwijderd van Spotify, heb ik begrepen. Want ja, vuurwerk wordt natuurlijk verboden deze jaarwisseling. Het waren Senna en Sven Versteeg bij Radio NL en vuurwerk. Hey, wat doe jij op dit moment? Ben je aan het werk? Ben je aan het chillen? Ben je van je vakantie aan het genieten? Of zit je misschien al wel aan een goudgele rakker? Stuur eventjes in via de Radio NL wat je op dit moment aan het doen bent. Zometeen hier namelijk het Rondje Nederland. En daarvoor ben ik op zoek naar mensen die even willen delen wat ze aan het doen zijn op deze donderdagavond. Dus sluit aan, stuur een bericht in de Radio NL met jouw bezigheden en hoor jezelf zometeen terug op Radio NL.

0: Te groot? Bestaat niet.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
0: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com. Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
4: Natuurlijk de Otterskooi.
3: In Dwarsgracht. Kijk snel op

0: snel op otterskooi.nl.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Ga met me.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is massaal afscheid genomen van een omgekomen brandweerman. Die kwam deze maand bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp onder een brandweerwagen terecht. Hij overleed in het ziekenhuis. Honderden mensen, onder wie veel collega's, brachten hem vandaag een laatste groet. Een kapperszaak in Vlaardingen moet van de burgemeester een maand langer dicht blijven. Er zijn nog altijd zorgen over de veiligheid rond de zaak, waar dit jaar allerlei explosies zijn geweest. Volgens regiozender Rijnmond denkt de kapper dat de aanslagen te maken kunnen hebben met de lage prijzen die hij rekent. Tuinbouwers in het Delfland mogen nog een week doorsproeien. Twee weken lang was het verboden om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterpeil was te laag door de droogte. Het verbod werd eerder deze week al tijdelijk versoepeld, want het had geregend en daar komen nu nog een paar dagen bovenop. Op het WK hockey moesten vandaag de mannen tegen Japan en dat ging minder vlot dan bij de vrouwen. Oranje won dan wel met 4-1, maar simpel ging dat niet. Pas in het laatste kwart kwamen de hockeyers op gang. De uitslag maakte sowieso weinig uit, want Oranje was al door naar de volgende ronde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het AP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. roodhitblauw.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu...

0: kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files meer, of althans ja, één korte file voor de grenscontroles op de A1 Hengelo-Duitse grens. Voor de grens 5 minuutjes. Maar dat is bijna niet noemenswaardig. Er wordt wel veel geflitst langs de Nederlandse wegen. Is gemeld in de app van Flitsmeister. Zo word je geflitst op de A6 Lelystad-Muiden bij 62.2. De A12 Utrecht naar Arnhem bij 83.2. De A27 Almere-Utrecht 112.3. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.3. En de A8 58 Vlissingen Berger op Zoom bij 161.2. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivo Pasveer.
1: En wat doe jij op dit moment? Deel het in de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
2: Radio NL.
5: Ja,

0: doe jij op dit moment? Deel dat eventjes in de gratis Radio NL-app en sluit aan bij het Rondje Nederland. Zou ik leuk vinden. Ik zie Manita uit Vesterhaar binnenkomen. Ik ben aan het werk, nog eventjes een trailer halen en dan weer snel naar huis. Daan uit Klaasina Veen is er natuurlijk weer bij. Hey Daan, goedenavond.
1: Hey, voetje, blauw kerel. Ja, ja, ik ben lekker met de benen omhoog in de lucht. Lekker naar jou te luisteren.
0: Lekker man, nou geniet ervan zou ik zeggen. Harry Bolland uit Finsterwolde. Ik weet dat het ook wel in het Gronings Finnerwold wordt genoemd, toch? Grappig. Hi Ivo, ben laders aan het maken voor onze nieuwe kledingkast. Fijne avond en uitzending. Groetjes van Harry uit Finsterwolde. Lena uit Veenendaal, goedenavond. We zijn nog steeds druk bij de pakketshop. Ik zie Erwin uit Mookhoek binnenkomen. Hey Ivo, goedenavond. Ik en mijn vriendin uit Tsjechië zitten hier in Tsjechië gezellig mee te luisteren. We zitten lekker aan het pivo. En ik begreep dat jij ook Tsjechisch kan, dus jij begrijpt het wel. In tegenstelling tot Nederland is het hier wel lekker weer. En zou je daarom even zwoele zomerdag te willen draaien? Nou, wie weet dat dat vanavond nog eventjes van toepassing is. En voor nu zou ik zeggen, na zdraví. Ik spreek Tsjechisch, hè? Dat heb ik voor mijn moeder geleerd. Ik ben half Tsjech. Dat heb ik je wel eens verteld, geloof ik. Manuela uit Eibergen. Lekker aan het bank hangen met mijn kat Cesar. Kopje koffie en thee erbij. Radio Delde op oortjes. Lekker even home alone. Koen uit Avenhoorn. Ben weer mooi aan het inladen voor een autocross weekend in het Belgische Herstappen. Ruben uit Alten. Wij zijn weer de Corso-wagen aan het bouwen met de beste mensen van Corso-ploeg Bomans. De nummer 1 van Alten. Kijk eens aan, boy. Hendrie uit Slagharen. Ben er ook weer bij. Groetjes aan de collega's die luisteren. En natuurlijk het thuisfront. Ronnie uit Deventer. Na een lange tijd weer een gezellige donderdagavond met René aan het werk bij Kokkie Twello Snackbar. Ik zie Sven uit Gorendijk. Goedenavond. Ik ben een motivatiebrief aan het schrijven met een biertje. Hey, dat brengt al genoeg motivatie natuurlijk. En Luc uit Annapolona. Mooi werken. Het is toch kloten weer. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Je luistert Radio NL. Hier is Guus Meeuwis.
2: Wat boeken

maak me nou niet gek. Samuel Welt en Leeuw Kleine in de avondshow van Radio NL. Hey, heb jij ook het spelletje Hitster wel eens gespeeld? Ik ben er echt bloedfanatiek in. En als ik heb verloren, ja, dan baal ik echt de rest van de avond. Nou goed, een beetje fanaticisme is ook goed, hè. Je moet ook wel een beetje fanatiek zijn, wil je Hitster goed kunnen spelen. Maar goed, laten we eventjes een heel klein potje Hitster met elkaar spelen hier op Radio NL. Met een heel triviaal feitje. Weet jij nog wat de doorbraaksingle was van Nick en Simon? Het allereerste liedje wat ze samen hebben uitgebracht en waarmee ze een hit scoorden. Nou, ik kan je alvast verklappen. Het was in 2006. Het was in april. Niemand had ooit nog van Nick en Simon gehoord. En dat allereerste liedje, ja, ik weet wat je nu gaat denken. Jij zegt natuurlijk De Soldaat. Dat was hun allereerste hit. Maar niets is minder waar. Gevalletje, ken je deze nog? Uit 2006, de allereerste die ze samen uitbrachten. Nick en Simon, dit is Steeds Weer bij Radio NL.

Leuk om dit weer een keer terug te horen. Nick en Simon, steeds weer de doorbraak van Nick en Simon. En Petra uit Oud-Gastel, die was er als de kippen bij. En die sturen direct in de radio en app. En daarmee heb je dit potje hitster gewonnen. Daar, Petra. Applausje maar, wat mij betreft. Hey, en tijd voor belangrijkere zaken. Je kunt meer winnen vanavond bij Radio NL. Ik heb 4 kaarten voor je liggen voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Wil je daar naartoe? Stuur dan nu de plaats Oldebroek in de Radio NL app en kwalificeer jezelf.

0: Alweer verrotte kozijnen.
1: Wel eens van Toscana gehoord?
0: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
1: Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
4: Zondagavond 30 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
5: Oei!
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: En alle Ariel, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes! Hamster!

iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks.

0: Wij en Tinto de Verano bij Radio NL. Het is donderdagavond en je kunt ze alleen hier winnen deze week. Kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijnen in Oldenbroek. Dat is ook al bijna, hè? 4 september gaat het gebeuren. Dus blokkeer de dag in je agenda en app als een wilde in de Radio NL app om kans te maken. Hey, Timon uit Twello, goedenavond.
1: Goeiedag, Ivo.
0: Twello, dat is daar redelijk om de hoek, toch, bij Oldenbroek?
1: Fantastisch, echt heel erg dichtbij, zeg.
0: Het is heel erg dichtbij zelfs.
1: Nee,
0: okay,
1: jij bent zelf in Twello geweest, weet je dat nog?
0: Ja, dat is een paar jaar geleden inderdaad. Toen was er een Radio NL Drive-In Show, als ik het nog goed kan herinneren.
1: Bij de Klompenfeest inderdaad.
0: Ja, het Klompenfeest
1: inderdaad. Toen zijn we samen op de foto geweest.
0: Is dat zo?
1: Zeker.
0: Oh joh, nou ja.
1: Dat met dat mooie bordje, met dat geen eigen huis waar je zo enthousiast over was.
0: Och man, dat is een hoofdstuk uit mijn geschiedenis die ik het liefst wil vergeten.
1: Fantastisch op dat.
0: Ja, och, dat was mijn enige poging ooit tot zingen. En dat was geen succes, kan ik je vertellen.
1: Goed. Ja, wij waren hartstikke enthousiast.
0: Laten we het over belangrijkere dingen gaan hebben, Timon. Jij wil naar het Radio NL Mega Piratenfestijn.
1: Zeker.
0: En jij gaat naar het Radio NL Mega Piratenfestijn. Van harte gefeliciteerd, man. Ben ik toch stiekem benieuwd wie je mee gaat nemen.
1: Nou, dat zijn toevallig 3 mensen met wie ik net in de auto zat.
0: Oh.
1: En die waren ook allemaal bezig bij jouw live concert.
0: Oh,
1: dat waren namelijk Ben, Gerben en Ruud.
0: Voel je toch een beetje starstruck of zo?
1: Ja.
0: Oké dan. Nou, ik wens jullie ontzettend veel plezier bij het Radio NL Mega Piratenfestijn. En die bordjes kun je thuis laten, hoor, Timon. Fijne avond, man. Veel plezier, hè?
1: Dank je.
0: En ook deze man is erbij bij het Radio NL Mega Piratenfestijn. Gerard Joling en Zing met me mee.

0: Gebroeders Co en de nieuwste Proud to be Fout bij Radio Adel.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur op donderdagavond. Tijd voor het laatste rondje. En je weet het, iedere donderdag is het dikke donderdag. Donderdags doen we gewoon al eventjes alsof het weekend is. Dus we zijn op zoek naar een echte weekendhit. Een liedje dat je zomaar op een vrijdag of zaterdagavond in het feestcafé zou kunnen horen. Heb je een suggestie voor een dikke weekendhit? Stuur het nu door in de Radio Adel app. En bepaal zo direct het laatste rondje.

0: Amar en zijn nieuwste bij Radio NL. Stem in je hart.
1: Het laatste rondje.
0: Het is een dikke donderdag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een dikke weekendhit. Heb je een suggestie? Drop hem in de Radio NL app. Ik zie bijvoorbeeld binnenkomen van Manon uit Bergijk. Hey Ivo, ik ga voor het geweldig leuke liedje van Gaatse Bosma. De hele boel op stelt. Johan uit Veldhoven. Hey Ivo, op vakantie met mijn zoon Tony in Borger. Voor alweer het 12e jaar. Begon als vierjarige, nu alweer 15. Wat vliegt de tijd. Speciaal voor hem, John de Bever en Marianne Bever met een echte vriend. Henry uit Westra gaat voor Jan Biggel met Ons Moeder Zijn Nog. Christian uit Duitsland, geouwe hoer van Stef Eckel, ook leuk. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Tolkamp uit Alten. Dikke donderdag, graag voor CP Bowmans tijdens het bouwen. OBZ en ik ben Kachel.

0: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
2: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de paskamer?
12: Yes.
11: Maar ben je je pasje kwijt? Maak er een potje van. Met een bankrekening van Buut, Spaar en Betaal.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 9 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Nigeria is een boot omvergeslagen en het ongeluk heeft meer dan 50 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Boten waar veel te veel mensen op zitten, kapseizen wel vaker in Nigeria. Ze zijn slecht onderhouden en niet iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Boze voetballiefhebbers die wilden kijken naar de Europese uitwedstrijd van Ajax tegen het Zwitserse Sion. Die kunnen ze alleen volgen via streamingsdienst Kijk. Maar door een storing misten ze het eerste kwartier. Op social media regent het klachten van mensen die €5 hadden betaald, maar alleen een storingsmelding te zien kregen. De hockeymannen hebben op het WK met moeite van Japan gewonnen. En dat is opmerkelijk, want op papier had het een makkie moeten zijn. Pas in het laatste kwart gaf Oranje gas en werd het 4-1. Op zich maakte dat weinig uit, want de hockeyers hadden zich al geplaatst voor de volgende ronde, waarin India en Engeland de tegenstanders zijn. Een slijterij in het Zeeuwse Sluis is beroofd. Niet van geld, maar van twee bijzondere Japanse flessen whisky. Normaal staan ze achter slot en grendel. Maar toen een medewerker de kast wilde aanvullen, verstopte de dief de flessen onder zijn jas en liep hij naar buiten. De flessen zijn samen meer dan €3.000 waard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor hun weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
12: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
7: Is de muziek van Radio NL.
18: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
7: Radio NL.
19: Ja,

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft met het kabinet gepraat over de stikstofplannen. En na afloop waren ze best tevreden. We hebben onze eisen stevig op tafel gelegd, zegt iemand van LTO. En we kregen te horen dat er ruimte is om het stikstofpakket aan te passen. Na het gesprek deden premier Jette en minister van Essen mee. De verdwijning van een man uit Dronten is nog altijd niet opgelost. In de zoektocht waren botten gevonden, maar de politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn.

0: anders zijn. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste voor een afspraakje met iemand via een dating-app. De brandweer is tot na middernacht bezig met het nablussen van een grote stalbrand in het Brabantse Zevenbergen. Bij die brand kwamen 5 stieren om die niet konden ontsnappen. En ook de stal is niet meer te redden. Een deel van het dak is ingestort. 2 honden, die vlakbij in een hok zaten, hebben het wel overleefd. Tuinbouwers in het Delfland mogen nog een week doorsproeien. 2 weken lang was het verboden om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterpeil was te laag door de droogte. Het verbod werd eerder deze week al tijdelijk versoepeld, want het had geregend en daar komen nu nog een paar dagen bovenop. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen verloopt opnieuw wisselvallig. Met een noordwestelijke wind worden flink wat buien aangevoerd. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Score nu met Clubcar Wij tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
8: Is de muziek van Radio NL.
9: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
8: Radio NL.
10: Ja,

of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,49.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: www.bakker.nl/snelbakkers.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Het is vanavond flink tekeer gegaan in het Brabantse dorp Achtmaal, dicht bij de grens met België. Daar zijn tijdens een zware onweersbui met harde windstoten zeker 7 bomen omvergeblazen. Volgens regionale media raakte daar niemand gewond. Eerder vandaag werd een fietser in Friesland geraakt door de bliksem. Die raakte zwaar gewond. Het kabinet heeft met de boeren gesproken over de stikstofaanpak. En volgens premier Jetten was het een stevig gesprek. De boeren werden vertegenwoordigd door LTO en die zeggen de belofte te hebben gekregen dat er nog aan de plannen gesleuteld kan worden. Er is dus ruimte om het stikstofpakket te verbeteren, is de conclusie van de boeren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen helemaal onder controle. Het blussen was lastig omdat het terrein moeilijk begaanbaar was. Onder andere Nederlandse en Duitse blushelikopters en vliegtuigen hielpen mee. De hulpdiensten blijven het gebied goed in de gaten houden, zodat het vuur niet opnieuw oplaait. En Ajax is een stap dichter bij de Conference League na een zege op de Zwitserse club FC Sion. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand, maar invallen Stolu Arokodare en Davy Klaas zorgden in de slotfase alsnog voor een ruime overwinning. Het werd 2-4. Volgende week dan is de return, dan komen de Zwitsers op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien, verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen net als vandaag wisselvallig en dan 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over.

ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.

0: Radio.nl/business.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
2: Radio NL.
4: Ja,

0: debacle.
1: Radio NL. Dit is Deze Week.
2: Deze Week.
1: De Hollandse Nieuwe.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. In Tilburg is een man gewond geraakt bij een ruzie op straat. Volgens Omroep Brabant zou hij gestoken zijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De politie heeft twee verdachten aangehouden. In de Amerikaanse staat New York is een 35-jarige vrouw gearresteerd die een terroristische aanslag plande. Ze had het gemunt op het parlementsgebouw in de hoofdstad, Albany. De vrouw werd gepakt nadat ze agenten in Burger vroeg of ze explosieven bij hen kon kopen. Ook bezocht ze het doelwit vaak om de aanslag voor te bereiden. De grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen is na 6 dagen onder controle. De brandweer heeft in het gebied wel een zeldzame korhoen gered. De Belgen proberen al 10 jaar om die bedreigde vogel te helpen, juist in het gebied dat nu in vlammen is opgegaan. Van de 13 uitgezette korhoenders is de helft nu zoek naar de brand. En FC Twente-trainer John van der Brom baalt van de 1-0-nederlaag in eigen huis tegen Karabach in de play-offs voor Europees voetbal. We speelden tegen een goede tegenstander, dan moet je zelf ook goed zijn, en dat waren we niet, zei hij. Ajax was dat wel, zij wonnen in Zwitserland van Sion met 4-2. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien, verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig en dan wordt het ongeveer 19 tot 20 graden.

0: B-nieuws.
1: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
2: Radio NL. Ja.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Een vrouw van 35 is in de Amerikaanse staat New York opgepakt omdat ze een aanslag plande. Ze wilde explosieven af laten gaan in het regeringsgebouw in de hoofdstad Albany. Volgens justitie is de vrouw onderdeel van IS en werd ze in de val gelokt door undercoveragenten. Ze kan tot 20 jaar cel krijgen. We hebben steeds vaker een juridisch conflict met verkopers van auto's, motoren en andere voertuigen. Dat zeggen verzekeraars. De auto's zijn technisch complexer en de ruzie gaat dan ook vaak om kapotte software of elektronica. Klanten zetten ook vaker AI in om hun klacht juridische kracht bij te zetten. Pech voor wie komende tijd de A50 moet hebben tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar blijft de spitsstrook namelijk dicht en dat komt door overhangende takken die het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. En dat zorgt nu al voor files, schrijft Omroep Gelderland. Het duurt nog zeker 2 weken voordat de spitsstrook weer open kan. En een opvallend verbod in het Noord-Italiaanse Como. Je mag er niet meer door het centrum fietsen. De burgemeester voerde de regel in, maar krijgt nu veel kritiek. Hij werd namelijk zelf aangereden door een fietser die hij een monster noemt. Tegenstanders zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat hij van zijn probleem nu het probleem van de stad maakt. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog, maar later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer, dat houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL. Ja.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig boven.

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp.
4: Alleenstaande mensen die normaal verdienen maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Steeds vaker loopt een ruzie tussen klanten en verkopers van auto's of motoren uit op een juridisch conflict. Rechtsbijstandverleners signaleren dat ze er vooral niet uitkomen als het gaat om klachten over bijvoorbeeld elektronica of software. Ook zetten mensen met klachten vaker AI in om een juridisch uitziende klachtenbrief te schrijven. In Nigeria is een boot omgeslagen en daarbij zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Het gebeurt vaker in Nigeria dat boten kapseizen. Vaak zijn ze slecht onderhouden en zitten ze overvol. Vorige maand ging het ook al een keer mis. En de Franse wielrenner Alaphilippe stopt per direct met fietsen. Dat meldt sportkrant L'Équipe. Alaphilippe was in 2020 en 2021 wereldkampioen op de weg en won 6 Tour de France-etappes. Hij reed vaak mee om de winst, maar was daar in die eindsprint lang niet altijd even succesvol. En dat zou ook de reden zijn om te stoppen. Dan nog het weer van Weer Online. Blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.
8: Ja,